Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Edwe Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimp aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM.

info. Zomerradio. RTV Krimpraat is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimpraat.nl.

0: RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Het WK Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Maria.

0: info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Meer gezegden hier op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet, dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: SW Krimpenerwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpenerwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Krimpenerwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

info. Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.
2: When the going gets tough.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
3: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
2: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
4: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
2: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Door 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Regio-info.
1: Edwin Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjeszijde, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpende Waard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
3: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
2: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
4: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
2: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Kribben de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribben de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

info. Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonellenbesmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
3: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
2: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
4: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
2: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, Het Luisteren Waard. Presentatie, Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen.
3: Ja, inderdaad. Een goedemorgen op deze zonnige morgen. Het is een straalblauwe hemel, dus dat ziet er goed uit. Even vooraf, misschien heeft u het wel gehoord. Mijn stem is een stuk hezer. Dat is al een paar weken aan de gang. Maar dat is naar aanleiding van medicijnen. Dan weet u dat ook, dat er niets aan uw radio markeert. Maar gewoon dat, ja, dat ik het ben. We hebben net gedraaid Zas en met het nummer Dans ma rue. Daar laten we wat Franstalig beginnen. Wat gaan we verder doen? Ja, kijken wat er in de Krimpene Waard te vinden is aan activiteiten en berichtjes. Ik heb eens kijken. Het gedicht van onze gevoelsdichter is ook binnen. Dus die gaan we straks draaien. Of voorlezen in dit geval. Even kijken. Uiteraard onze vaste items natuurlijk. Frans Bauer. André Hazes senior. En Jannes uiteraard. We kijken, wat hebben we er nog meer tussen zitten? De column van BMW gemeente Kim van de IJssel is binnen. In dit geval wethouder Wilco Slotboom Zeedijk. We kijken wat hij te vertellen heeft. Eens even kijken, we gaan maar beginnen met het gedicht van Patrick Rietveld. En dat is deze.
0: Hoogste tijd voor een gedicht van onze gevoelsdichter Patrick Rietveld. Voorgedragen door onze eigen Gerrit Boudestein.
3: Ja, en dat klopt. En hij is getiteld Hij heeft het hart van een leeuw. Hij heeft het kloppend hart van een leeuw. Al kreeg hij ooit vele wonden in dit orgaan. Het greep verleden figuurlijk hem bij de keel. Hij wist het etmaal van morgen te verstaan. En liet zo echt alles over zich heen komen en toonde zich strijdbaar in moeilijke tijden. Welke emoties ook zo wisten te stromen. Hij zou deze gevoelens nimmer vermijden. Hij verzamelde iedere keer weer de moed om door te gaan, al waren de appels zuur. Dapperheid stroomde als een rivier in bloed naar de hechte, hernieuwde balans van puur. Al ging dit alles niet over geurende rozen. Hij bezat de wetenschap, alles heeft een eind. Daardoor was volledig opgeven uit een boze. Waardoor nu ook de gele zon ook voor hem schijnt. En dan gaan we naar deze. Ja, de nummer van Don't Give Up van Pieter KBO.

Ja, don't give up. Dat is inderdaad een motto dat iedereen te harte kan nemen natuurlijk. Café van toen en nu over verzamelen. En dat wordt gehouden in Krimpen aan de IJssel en het Streekmuseum Krimpenerwaard. En organiseert op donderdag 30 juli. Nou ja, dat is dus vandaag. Een nieuwe editie van Café van toen en nu. De bijeenkomst vindt plaats in de stal van het museum. En duurt van 10 uur tot 12 uur. Het thema is verzamelen. Passend bij de tijdelijke tentoonstelling Verzameldrang. De kunst van het verzamelen die momenteel in het museum te zien is. In de tentoonstelling presenteren 14 lokale verzamelaars hun collectie. Het gaat om uiteenlopende projecten. Zoals theepotten, vintage tassen, atlassen, aanzichtkaarten. Het eerste uur vertelt Maute Brouwers, medewerker tentoonstellingen bij het museum, meer over het onderwerp. Daarna is uiteraard gelegenheid om de tentoonstelling te gaan bezoeken. En vanaf 11 uur geeft de verzamelaar Nina Milgin Verhoef een lezing over haar bijzondere collectie antieke knopen. Ik kan zeggen antieke knopen, maar dat zijn uit de 18e eeuwse knopen, die vaak hele kleine handgeschilderde kunstwerkjes zijn, vol vakmanschap en detail. Voor Milgin Verhoef draait het niet alleen om de knoop zelf, maar ook om het verhaal en de geschiedenis achter zo'n klein object. Het is onvoorstelbaar hoeveel variatie in zo'n klein object kan zitten. Dus Café van Toen is in samenwerking tussen Streekmuseum Krimpenerwaard, Bibliotheek aan de IJssel en Krimpenwijzer. De bijeenkomst staat in het teken van het samenkomen en is bedoeld als een gezellige ochtend onder het genot van een kopje koffie. Dus bent u daar geïnteresseerd in, tussen 10 en 12 uur, het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

Ja, Old Fast, Fats Domino, Blueberry Hill. Tijd geleden we die gehoord hebben, tenminste bij mij. Even kijken, ik heb een, nog een mededeling. Normaal promoten we altijd live in de studio een nieuwe singles die uitgekomen zijn. Maar de organisatie die dat verzorgt is momenteel op vakantie. Dus vorige week was dat al zo. En deze week, en ik hoop dat die volgende week weer beschikbaar is met een nieuwe informatie over nieuwe singles. Even kijken, wat heb ik deze? Wat kan het leven toch mooi zijn? Van Jan Biggel.

Ja, de Griekse nacht van Jeroen van Zeljst. Misschien heeft u het al gehoord of gelezen of gezien. Gesticheld over de terrasuitbreiding in Schoonhoven. Geen serre, geen pergola. Wat mag dan wel? Zegt de horecaondernemer Marcus Brand van het eethuis De Waag. Schoonhoven is opnieuw in de ban van vergunningsperikelen. Vorig jaar viel de eeuwenoude carillon stil na een klacht van een buurtbewoner. Nu ligt de terrasuitbreiding van het eethuis De Waag onder vuur. Het voelt gewoon oneerlijk. Wie door het historisch hart van Schoonhoven wandelt, kan niet om het eethuis De Waag heen. Het karakteristieke Rijksmonument, eigendom van de gemeente, is een vertrouwd gezicht in de binnenstad. Al zo'n 30 jaar runnen ondernemers Marcus Brand en zijn vrouw de horecazaak. Het eerste ontwerp en serre. Nou, het pand is compact binnen een plek van 7 tafels. Ons terras met zo'n 60 zitplaatsen is ontzettend belangrijk, zegt Brand. In 2020 was het toe aan een opknapbeurt en de gemeente wil met de zilveras een aantrekkelijk centrum creëren. Ons terras mocht een chicere uitstraling krijgen. Het eerste onderwerp was een serre. Brand laat de tekeningen zien en na 2 jaar kwam een vergunning. Maar onder andere historische vereniging Schoonhoven maakte bezwaar. En de Raad van State besloot dat de serre niet mocht komen. Nou, een tweede ontwerp dan, hè? Een pergola. De ondernemer haalt zijn schouders op. Daarom ben ik opnieuw om de tafel gegaan met de ambtenaar van de gemeente. Zo ontstond het idee om een pergola als vervanging van de grote, lompe parasols. We hebben toen zelf buurtparticipatie gedaan. En ik ben ook naar de historische vereniging gegaan. En dat zou prima zijn. Nou, we dachten eindelijk een passende oplossing te hebben die het recht doet aan dit prachtige monument. Nou, dat bleek dus niet te zijn. In juli 2025 plaatste hij de pergola. We kregen alleen maar positieve reacties. Maar nog geen week later vertelde de gemeente dat de pergola weer weg moet.

omdat er geen vergunning was. Er zou bovendien een omwonende hebben geklaagd. Geen idee wie dat is, zegt Brons, die in oktober alsnog een vergunning aanvroeg. Onlangs hoorde hij dat de vergunning er niet komt. De reisdienst bracht een negatief advies uit. Wij vinden de situatie onbegrijpelijk en oneerlijk. Alles heeft tijd en geld gekost. Zijn frustratie uitte hij op een social media, waar honderden verbaasde reacties op volgen. Dan kan je zien dat soms één persoon het je aardig kan, moeilijk kan maken. En het is ja, die parasols weg en pergola erboven. Ziet er mooi uit, past beter bij de omgeving. Dus wat wil je eigenlijk nog meer? En dan gaan we even kijken. Ik heb ook een oudje van Kaoma Lambada.

Ja, de Lambada van Kaoma. Er staat er nog onderbij, originele versie. Ja, ja. Het Digitaal Café, die zijn op twee plaatsen vandaag. Waar u leuk toe kan, dus vanaf 10 tot 11 uur. Digitaal Café vragen wij bijvoorbeeld telefoon, tablet en computer. Bibliotheekvrijwilligers staan klaar om te helpen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Bezoekers hoeven geen lid van de bibliotheek te zijn. In dit geval is dat in Thomasstraat in Lekkerkerk. En een tweede, ook vandaag, dat is ook van 10 tot 11. Voor bijvoorbeeld, nou, toen ik al zei, telefoon, tablet, computer. En in dit geval in Bergambacht, de straat in Schoonhoven. Kijk, ik dacht dat er nog meer waren. Oh nee, nee, dat is weer wat anders. Goed. Dai Dai van Shakira. Buna Boy.

0: Ja, Kis Kus Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer, met het nummer Zij Hoort Bij Mij. Eens even kijken, ik had, houdt u van Britsen, dan is op twee plaatsen in de Klimperwaard Zomerbrits. En de eerste is in de Waard, in Bergambacht. En de BC Bergambacht organiseert weer Zomerbrits. Aanmelden kan via Henk. Er staat punt u 1953@gmail.com. Of aan de zaal. Nou, en 13:45. De kosten bedragen €7 per paar. En de speelmiddag is een prijsje beschikbaar. Nou, iedere Britse is uiteraard welkom. De tweede die georganiseerd wordt, de Zomer Brits, is op de Ratersplein Lekker Kerk in de Amasitia. Eens even kijken. De BC Lekker Kerk organiseert weer een Zomer Brits. Er wordt 13 keer gespeeld. Op donderdagavond kan dat ook aanmelden, kan vooraf. Of gewoon aan de zaal om 19:30. Iedereen is welkom voor een sportieve, gezellige Britsavond. Eens even kijken, wat hebben we deze.
1: Waar is het misgegaan? Dat je zonder een reden zo
0: Ferry de Rits met het perfecte plaatje.

Ja, Frans Bauer. Geef me nog een laatste kus. Even kijken, wat heb ik voor u staan? Ja, die vond ik toch altijd een heel mooi nummer van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi.

Ja, Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Ook zo'n dijk van een plaat vind ik die van Rob ten Nijs. Bangerharts.

0: Ja, Rob de Nijs, Banger Harts. De Rolling Stones tributeband RS Undercover zorgt op zondag 2 augustus aanstaande en op te treden tijdens de Springerparkconcerten in Schoonhoven. Het gratis toegankelijke concert begint om 3 uur onder een grote boom in het Springerpark. RS Undercover bestaat sinds 1984 en geldt volgens de organisatie als een van de meest gewaardeerde Rolling Stones tributebands van Nederland. De band brengt nummers zoals Satisfaction, Painted Black, Angel, Start Me Up en Sympathy for the Devil bijvoorbeeld. De muzikanten richten zich niet op het imiteren van Mick Jagger en Keith Richards, maar spelen de muziek met dezelfde passie en overtuiging en podiumenergie. Dus beweging genoeg, zegt dat smaal. En daarmee heeft de band door de jaren heen een trouwe schade Stone fans opgebouwd en trad zij op tijdens de landelijke Stones evenementen. Tijdens het concert staan onverwoestbare klassiekers en minder bekende nummers op het repertoire van de Rolling Stones op het programma. De band staat bekend om energieke optredens waarbij het publiek nadrukkelijk wordt betrokken. De Springerparkconcerten zijn uitgeroepen tot een zomertraditie in Schoonhoven. Bezoekers kunnen een kleedje of een campingstoel meenemen om vanuit openlucht een concert te gaan genieten. Claudia en Bert van Engel op de locatie zorgen voor de catering en nemen ook een ijskar mee, altijd lekker. Tijdens het concert worden een vrijwillige bijdrage gevraagd. Ik heb eens even in de grote platenbox zitten zoeken, wat verder in het verleden, en dan kwam ik Johnny Lyon tegen met Sofietje. Die gaan we even luisteren.
1: Zij dronk ranja met een rietje.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Zij dronk Ranja met een riem.

in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is

0: morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het luisteren waard. Presentatie, Gerrit Boudestein. Goedemorgen, krimpen er waard.
1: Goedemorgen.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ik vond Sofietje eigenlijk een beetje te kort duren tot de wisseling naar het tweede uur. Dus vandaar dat we ermee gestart zijn. Ik heb de Vengaboys nu staan. Boom, boom, boom.

En toen was die ineens afgelopen. Ineens abrupt, meestal gaat het veet het weg, zoals dat zo mooi heet. Maar in dit geval was het heen, klaar. Even kijken, ik heb weer een zomerse plaat. Het is tenslotte heerlijk weer buiten. Ja, het wordt misschien wel erg warm vandaag, maar goed, moet u een beetje rekening mee houden. En vergeet u vooral niet te drinken. Het is het nummer Fiesta van de Sun Club.

Ja, en hij is dus met hart te breken. Nou, daarnet heb ik wat voorgelezen, maar de knop stond niet juist, dus dat heeft u niet gehoord. Een informatiepunt Digitale Overheid, en dat is bezig tot 12:30 vanmiddag in Gouderak in de bibliotheek. Er zijn steeds meer vragen van bijvoorbeeld beeldgebruik, DigiD, apps over mobiele telefoon, OV-chipkaart en digitale veiligheid is ondersteuning beschikbaar. De tweede, dat is in Bergambach, een digitaal café. Voor vragen over bijvoorbeeld telefoon, tablet en computer. En uiteraard staan daar ook bibliotheekvrijwilligers klaar om u te helpen. Er zijn geen kosten voor aanwezig. Hoeft u niet te betalen. En u hoeft ook niet lid te worden van de bibliotheek. En de derde is in Krimp aan de Lek op de markt in de bibliotheek. Digitaal café over vragen, bijvoorbeeld hebben we weer telefoon, tablet of computer. De bibliotheekvrijwilligers staan klaar om u te helpen. Er zijn geen kosten aan verbonden. En bezoekers hoeven geen lid te zijn van de bibliotheek. Jan Smits, Transsibiu.

Ja, Jan Smit met Tranquilo. De berichtgeving die ik net plaatste over de digitale café is niet vandaag, maar is een morgen vrijdag. Anders dan gaat u eruit. U kan altijd naar de bibliotheek natuurlijk, maar dan verwacht u dingen en dan staat u met die tablet en dan wordt u niet geholpen. Even kijken. Amalia van Leslie Bronkhorst.

tijd om nieuwe mensen te ontmoeten, bij te praten en samen te genieten van een warme en ontspannen sfeer. Let op, deze aanbieding geldt natuurlijk uitsluitend voor de ontmoetingstafel. Bij jou zijn van Roy van Nuland.

Ja, lekker ritme. Leuk. Leuke plaat van Roy van Nuland. Bij jou zijn. Kijk, het kan nog wel even een plaatje. Stef Echo. Jammer dan.

0: laatste tijd voor de wekelijkse column, samengesteld door het college van burgemeester en wethouders uit de gemeente Krimpen aan den IJssel.
1: Samen verder bouwen aan Krimpen. Mijn eerste weken als wethouder zijn voorbijgevlogen. Deze eerste tijd staat vooral in het teken van luisteren, leren en informatie verzamelen. Mijn portefeuilles gaan over onderwerpen die iedereen raken. Zoals afval, parkeren, overlast, leefbaarheid, openbare ruimte en dienstverlening. Zaken die elke dag zichtbaar zijn in onze buurten en straten en waar inwoners terecht iets van vinden. De komende tijd wil ik daarom zoveel mogelijk in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Want besluiten neem je niet alleen achter vanuit een bureau. Je neemt je door in gesprek te gaan, met oog voor verschillende belangen en ervaringen. Zal ik iedereen tevreden kunnen stellen? Nee, dat is niet haalbaar. Beleid maken betekent soms lastige keuzes maken. Maar ik geloof dat begrip vaak begint bij een goede uitleg. Daarom vind ik het belangrijk om niet alleen te vertellen wat we doen, maar ook waarom dat we dat doen en met respect voor ieder standpunt. Wat mij daarnaast ook positief opgevallen is, is de enorme betrokkenheid bij onze gemeente. Inwoners denken mee, laten van zich horen en willen het beste voor Krimpen. Die betrokkenheid zie ik ook bij onze ambtenaren en mijn directe collega's. Zij zetten zich elke dag in voor onze inwoners. Samen kunnen we veel bereiken. Ik kijk ernaar uit om daar de komende jaren mijn bijdrage aan te leveren. Groet, Wilco Slobboom, Zeedijk.

Ja, Janjo Wagner. Mooie blauwe ogen. Lekker nummer. Lekker tempo. Hou ik wel van. Even kijken. Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten.

Ja, Raap. Raap Reesema en Paulien Thijs, nu wij niet meer praten. Even kijken, we gaan zo naar ons vaste item van André Hazes senior. Maar daar kan er nog een eentje bij. Mi Rasu. Dat is van Damuru en Jan Smits.

Ja, André Hazes, uit mijn bol van de LP met heel mijn hart, staat erbij. Even kijken, Tom Sawyer, Rush.

Ja, Tom Sawyer en gespeeld door Russ. Even kijken, grijpen even terug naar John Travolta en Olivia Newton-John. Summer Nights.

Ja, lekker om dat nog eens een keer terug te horen. De soundtrack van die film Grease. Summer Nights. Eens kijken naar de klok. Die tikt weer door naar de richting het derde uur. Even kijken, ik heb Bella Perez. Quel viva la vida.

0: Veerdienst Bergstop, Berg Ambacht en autobedrijf D-Spec, het Oude Kerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krimpen-Urwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Tunster Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Yo man.
7: Yo.
6: Open up man.
7: Yo, what do you want man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: With who?
6: The girl next door, you know?
7: Man.
6: I don't know what to do.
7: So it wasn't you.
6: Oh.

Nou, ik ben mijn opening kwijt. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ja, welkom in de derde uur van Goedemorgen, Krimpen de Waard. We zijn gestart met Shaggy en Rick Rock in Wasn't Me. En ik heb er een staan van Madonna, La Isla Bonita.

0: de morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Gerrit Boudestein. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
1: Goedemorgen.
2: Zo, en die was ik net even kwijt. Maar goed, als je een stickje hebt waar wat op kan staan, dan kan je hem toch vinden. Even kijken, dat was net Madonna met La Isla Bonita. En dan gaan we verder met Roy van Nuland bij jou zijn.

Ja, en dat is Jeffrey Hasen. Met het nummer van Bailando. Oké. Even kijken hoor. Rolf Sanchez. Gaan we zo draaien. Maar ik wil eerst even naar dit bericht. De Algebrug uit 1958 gaf vanaf 10 augustus tot en met 7 september dicht voor alle autoverkeer. In deze periode krijgt de brug een grote onderhoudsbeurt. Zo worden onder meer de asfalt vervangen, de voegovergangen vernieuwd en verschillende technische installaties aangepakt. De bijna 70-jarige heeft een groot onderhoud nodig om de brug weer veilig en betrouwbaar te houden. Tijdens de werkzaamheden blijft het de oversteek voor fietsers, voetgangers, bromfietsers wel mogelijk. Naast de Algebrug is tijdelijk een fietsbrug aangelegd. Daarmee zijn de vervoershubs ingericht en zijn bus, metro en waterverbindingen uitgebreid. Ook rijden sommige verbindingen vaker. Volgens de omgevingsmanager Menno Kamp ligt de voorbereiding op schema. In de planning is extra ruimte opgenomen voor eventuele tegenvallers, zodat de brug volgens de planning op 7 september weer open kan. Als we het niet redden, ja, dan moeten we verder kijken. Dus u weet het, als je kijkt van met de fiets, bromfiets, dat kan allemaal. De hulpdiensten die kunnen er wel overheen, dat is wel aangegeven. Maar houd er rekening mee dat je om moet rijden via Gouda. Dat is een extra rijtijd van ongeveer 50 minuten. En nu Rolf Sanchez, Marseille.

0: Ja, Yves Berendsen met het nummer Terug in de Tijd. Ik zit net al bericht te lezen van die strobalen bij de surfplas. De brandweer is maandagavond uitgerukt voor de brand in Mederhooibalen langs de surfplaspad in Krimpanelek. Ook de politie kwam ter plaatse en roept getuigen op zich te gaan melden. Medeomstanders zagen een aantal personen hooibalen in strand en in brand gingen steken en dat ook deden. Voordat de omstanders in konden grijpen, gingen de vermoedelijke brandstichters er met hun voertuig vandoor en Joppe direct 112 gebeld. De brandweer van Krimpen aan de Lek kreeg tijdens de inzet ondersteuning van de watertransportsysteem uit Lekkerkerk. Omdat de hooibal volledig uit elkaar moest worden gehaald, was er veel bluswater nodig. Omdat de hitte snel terug te dringen, werd gebruik gemaakt van de zogenaamde vognails. Bluslansen waar het water diep in de brandhaard van het materiaal werd gebracht. En daarna werden hooistukken stuk voor stuk uit elkaar gehaald. En zijn de resterende brandbare hotspots uitgeblust. Rond 11:55 gaf de brandweer brandmeester. Ja, wat voor lol heb je daaraan om dat te doen. Maar ja, je kan er niks aan doen, heet dat maar, hè. Even kijken, waar had ik hem staan?
1: Luisteren jullie mee naar Nico en Gerrit op de Krimpende Waard, want daar draaien ze zonder Beber.

eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met Kees@rtv.nl. Dank u wel.

Ja, even lekker tussendoor Bob Marley en de Wailers. Met het nummer 3, Little Birds. Een bericht van RTV Krimperwaard. Medewerkers gezocht. Maak het verschil in jouw regio. RTV Krimperwaard is dé lokale omroep voor jou en door inwoners van de Krimperwaard. Samen brengen we nieuws, verhalen, evenementen uit de regio in beeld en geluid. Word onderdeel van ons team. Onderdelen zijn bijvoorbeeld presentatie en redactie. Camera en montage. Techniek en productie. Diverse, de social media en tot administratief. Jouw inzet maakt het verschil. Ervaring is mooi meegenomen en dat is enthousiasme is belangrijk. Stuur uw nieuws, eventueel wat u weet en in de omgeving ziet, in persberichten in naar ons. Heeft u nieuws of persbericht, een activiteit of een evenement dat Krimperwaard raakt? Laat ons het er weten. Wij brengen het graag onder de aandacht via de radio, televisie en online. Kan via e-mail info@rtvkrimperwaard.nl. Uiteraard staat er meer informatie, kunt u daar ook vinden. En we zijn er voor jou. Samen maken we het nieuws. RTV Krimperwaard. Nielsen, Sexy als ik dans.

Ja, altijd grappig. Billy Swan met I Can Help. Denk je eens, hij is afgelopen en dan begint hij weer bijna vooraf aan, zou ik maar zeggen. Neil Diamond heb ik hier in de lijst staan en dat is de I Am, I Said.

Ja, inderdaad. 11:45. Jannes danst tot de morgen met mij. Een lekker nummer. Eens even kijken. Ja, deze mag eigenlijk niet ontbreken. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

Ja, heerlijk. Schoenen zomerdachten van de Rutger van Barneveld. Een lekkere, pakkende hit. En we staan in op de oranje top 30, staat hij nog steeds op de tweede plaats. Dat is wel mooi. Even kijken, heb ik hier Sing Senorita van Perry Zuidom.

Ja, Zing Signorita van Penny Zuidam. Even kijken, ik zag in de Oranje Top 30 staan. Even kijken, Tour de France. Hey, Francie. Frans Duis en Lange Frans. En die is, even kijken, 16 plaatsen gestegen. Nou, die gaan we even draaien. Je

0: ik ben Frans Duits en ik vind het geweldig dat de lokale radio met Goedemorgen Krimpenwaard veel aandacht besteedt aan Nederlandstalige muziek.
1: Kijk, en dat bedoel ik. Wel leuk, hè, dat hij dat doet. Even kijken, we hadden er nog zo een staan met 9 punten gestegen. Dat is er een van Wesley Klein. En niet zo bij mij. En die gaan we ook even draaien.

0: Ja, het zit erop. Drie uur. Goedemorgen, Krimpenwaard. Ik hoop dat u een beetje genoten hebt van de keuze die ik gemaakt heb voor u. En wat informatie die ik uw kant heb op laten komen. Ik zou zeggen, een goed weekend. Let op. Neem genoeg drinken mee als u de zon in gaat. U zult het hard nodig hebben. Doei, doei.
1: Veerdienst Bergstop, Berg Ambacht en autobedrijf D-Spec, het Oude Kerk aan de IJssel.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
6: Ja, luisteraars, jazzliefhebbers, van harte welkom op het wekelijkse programma Jazz in de Polder. En we zijn op de donderdag van de week bij u van 1 tot 2 uur. En gezien de hoge temperaturen in Nederland hebben we het koele noorden opgezocht. Dus jazz uit Scandinavië. Scandinavië, dat mag je omschrijven als Noorwegen, Finland, Denemarken, Zweden. En daar heb je het wel gehad. Dus sommige regionen daar ook IJsland bij. Maar van IJsland hebben we vandaag geen muziek. En ja, de Scandinavische landen die leveren prima jazz. En dat zal vanmiddag ook blijken. Noorwegen, ja, daar staat een beetje voorop in de wat zweverige jazz... van wat uitgegeven wordt door het Duitse label ECM. En we hebben vanmiddag gekozen dus voor de wat meer gangbare moderne jazz. En we beginnen met een Zweedse, hoewel haar naam niet Zweeds is. Ze heet Amanda Sedgwick, dat lijkt een beetje Engels. Maar ze is in 1970 geboren in Stockholm, dus een ras echte Zweedse. En ze speelt samen met een kwartet bestaande uit Amanda Sedgwick op altsaxofoon, Daniel Tilling op piano, Martin Sjöstedt, een echte Zweedse naam, op bas en Musa Fadera op drums. En de laatste is natuurlijk waarschijnlijk geen Zweed. En ze gaan uitvoeren een mooie compositie van Wayne Shorter, Fat Lady.

0: Goed, goed beginnen, ja, Harry.
1: Zweedse muziek.
0: Ja, Zweedse muziek. Want ja, je hebt het niet altijd klaar liggen. Muziek uit Scandinavië. En dan ga je zoeken. Hé, ik heb weer een Zweedse, ik heb een Finse enzovoort. En dan ga je luisteren. En dan blijkt allemaal goed te zijn.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, het zijn echt... Ja, want zoals Arie vertelde, is jazzmuziek niet alleen overgewaaid naar het midden en het zuiden van Europa. Ook het noorden werd eeuwen geleden beïnvloed door deze bijzondere muziek waar wij in dit programma veel aandacht besteden. En dan hebben we het over die voortreffelijke jazz uit die Scandinavische landen. Arie zei het al. En natuurlijk ook uit Denemarken. Daar is in 1964 een voortreffelijk orkest geformeerd met de naam de Danish Radio Big Band. Vroeger hadden ze ook nog gasten, zoals Miles Davis, Stan Getz en onlangs nog gitarist John Scofield. Maar ik heb hier een opname met als gast de beroemde dirigenten, namelijk de Japanse Miho Hazama. En ze componeerde trouwens op deze cd 7 nummers voor dit album. Zo ook het nummer met als solist de Deense tenorsaxonist Carl Martin Almquist. Nou, als dat geen Deen is, dan weet je niet meer. En dat gebeurt allemaal in het nummer van die compositie van haar, in het nummer Green.

0: Roelof, een voortreffelijk orkest.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Want ja, nou staat er een Japanse dame voor, maar ze hebben muziek uitgebracht zonder dirigent. Het is allemaal voortreffelijk. Hè? En er speelt nog een Hollander in mee, hè?
1: Ja,
0: een trompetist Dave Vreuls uit Limburg. Ja.
1: Ik zag het tussen staan. Ja, inderdaad. Goed van jou.
0: Ja, we gaan nou muziek beluisteren van een quintet. En dat is het Toftemark Benak de derde quintet. En die hebben een mooie cd uitgebracht bij het label April Records. Als u deze muziek wil, deze jazzmuziek wil kopen, dan moet u kijken bij April Records. Die komt vanmiddag twee keer aan de orde. En dit is de eerste keer dat er een cd van April Records wordt beluisterd. En van dat quintet wat ik noemde. Andreas Toftemark tenorsaxofoon, Benny Benak de derde trompet, Rasmus Sørensen op piano. En ja, dat is leuk. Er doet ook een Finse mee, Kajsa Maensivu op bas. En die mevrouw die heeft met haar eigen kwartet vorig jaar opgetreden in Lantaarn het Venster in Rotterdam. En daar ben ik bij geweest. Dat is de moeite waard. En een drummer die Joe Perry heet. Maar die bassist heb je al zo gehoord?
1: Nee,
0: voortreffelijke pianist. Die ook twee mooie cd's heeft uitgebracht. Oh. En van die cd Roadmap, van dat quintet wat ik net noemde, gaat u beluisteren naar het nummer What Gets You.

0: Ja. Goed en kort, Harry.
1: Ja.
0: Ja, hartstikke goed. Ja. Ja, je gaat er een beetje bij grimlachen. En ik hoop dat de luisteraars ook eigenlijk. Nou, nu weer jazz uit van de Zweedse tromboniste Karin Hammar. Geboren in 1974 in de plaats Boden. Ze begon klassieke muziek, daarna moderne jazz via de academie in Stockholm. Ontving vele onderscheidingen en kwam uit onder andere met het Armand Circles met haar quintet Fab 4. Even voorstellen, dat is Andrea Hardax gitaar, Niklas Varnqvist, die speelt de bas, en Frederik Rundqvist, lijkt er een beetje op, die speelt drums. Ja, het is een indrukwekkende soliste op dit moeilijke instrument. Het trombone voor een dame lijkt mij zeer moeilijk. En ik heb het niet van mezelf, maar ik heb het van Ari. Die heeft mij die tip gegeven. Je moet eens luisteren naar Karin Hammar. Nou, inderdaad, je staat versteld. En ik heb uitgekozen uit die schitterende cd van haar kamer, Karin Hammar, New O. Hier komt het.

0: Ja, Rolof, wat een lastig nummer, joh.
1: Expres gedaan. Ik kan ook een zwingend nummer kennen.
0: Ja.
1: Maar technisch moeilijk.
0: Ja, zeker weten. Ja, dat kun je er ook af horen. En ze slaan zich er prima doorheen.
1: Ja, ja. Klopt. Ja. En je kan haast niet voorstellen dat het een vrouw is. Ja, het klinkt een beetje flauw. Een beetje lullig misschien, maar je denkt dan nog
0: pas
1: een kerel.
0: Op, pas je op. Met
1: ja, dan moet je uitkijken tegenwoordig. Ja. Maar als je zo ze blaast, dan denk je aan... Want het is ontzettend moeilijk. Een groot mondstuk. Ja. En dan moeilijk speelbaar.
0: Ja, inderdaad. Je moet heel zorgvuldig schuiven.
1: Ja, precies. En je moet fysiek erg sterk zijn.
0: Ja, eigen compositie weet je dan.
1: Ja, denk het wel.
0: Ja, ja. Oké. Goed zo. Dat was Karin Hammar. En er komt straks nog een Deense tromboniste ook muziek maken. En ik ga muziek draaien van Marius Neeset met een indrukwekkend oeuvre. Hij is 1985 geboren en... Dus, nou, ik weet niet precies wat de leeftijd daarna doet er niet tussen. Eind 30, denk ik. Hè? Ja.
1: Ja, ja.
0: Goed. Eind 30, ja. Geboren in Noorwegen, levend in Kopenhagen. En in 2008 heeft hij zijn eerste CD uitgebracht. En sinds die tijd heeft hij 15 CD's het licht doen zien. Dat is heel indrukwekkend oeuvre. En dat tekent toch een beetje de kwaliteit. Zijn muziek wordt uitgebracht bij het Duitse label ACT Music. Dat is een heel indrukwekkend label ook.
1: Ja.
0: En hij heeft in 2020 ook een CD uitgebracht bij het label wat ik zojuist noemde. En daar speelt hij samen met de Danish Radio Big Band, waar jij mee begonnen bent. Goed. Nou, hij heeft in 2013 een CD uitgebracht onder de titel Birds. En hij speelt daarin samen met... Ivo Neame op piano, Jim Hart, een Amerikaan, vibrofoon, Jasper Hoiby op bas, Anton Eger op drums en Marius Neeset zelf een saxofonist. En nu gaat luisteren naar het nummer The Place of Welcome.

0: Nou, prachtig, Harry.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja, mooi dat je dat gevonden hebt, zeg. Ja, schitterend. En dan kan je zien dat een bas en al die instrumenten, dat het prachtig bij elkaar wordt. Hè?
1: Ja.
0: Mooi in de jazz is dat. Nou, dan ben ik aan de beurt. Nou, alweer een tijdje geleden was ik op zoek naar de Schotse pianist Kit Downes. Waarom? Hij had namelijk de Paul Alcott Award gewonnen in 2024. En ik had eerlijk geen flauw idee wie het was. Dus op zoek. Nou, hij speelde bij een formatie, voor mij toen ook de onbekende, Finse trompetist Verneri Pojala. Een groot talent bleek het te zijn. Het was een dubbele verrassing. Het was een goede trompetist, wat ik vertelde. En hij kwam net uit met de cd Monkey Mind. Uitgegeven door ook het toplabel Edition Records. Moet u maar dat in de gaten houden. En medespelende zijn, en dan moet ik Fins gaan praten. Even kijken hoor.
1: Ja.
0: Hasper Hobbelen, bas. Olof Logalala, drums. En dan Tuuli Prialata, dat is de programmeur op de piano. Ja, en er speelt er ook nog een Finse bariton, een stukje. En dan is er nog een moeilijke naam, Josje Barhal. En die speelt een klein stukje fluit. En het nummer, 71 for when you need it. En als je dat letterlijk vertaalt, dan krijg je bewaar dit voor je het nodig hebt. Nou, dat is nu nodig. En we gaan met z'n allen naar luisteren. Hier komt het.

0: Ja, Rolf, ja. Indrukwekkende orkestrale muziek. Hè? Ja. Ik bedoel, het is net of je een grote big band zit te luisteren. Met
1: precies,
0: de, ja,
1: precies.
0: Mooi.
1: Daar staat er ook bij een ja, wat je bij Miles Davis ook had, zo'n computerman.
0: Ja, oké.
1: Dat hoor je dan ook. Dat hoor je dan ook. Maar die muziek, de voorkant van het hoes is een doodshoofd met bloemen.
0: Ja, ja.
1: Dus misschien heeft dat er iets mee te maken.
0: Ja, zou
1: ik vind het een beetje Noors, echt Scandinavische...
0: Ja, hetgeen toch bewijst dat de jazz uit Scandinavië, jazz uit die landen, zeer zeker de moeite waard is. En dat geldt ook voor het volgende nummer. Dat is een cd met de titel Beach. En dat betekent geen strand, want het is B-E-C-H. Ja, ja. En Beach schrijf je dus anders. En dat is een cd van de Deense saxofoniste Cecilie Strange. Zo spreek ik hem uit. Je bent geneigd om Strange te zetten, maar Stranger zal het zijn. En ja, je hebt een klassieke muziek, minimal music. Dat is, ja. En dat lijkt Brempel ook in de jazz te gebeuren. Het is weer een uitgave van het Deense label April Records. En zeer zeker de moeite waard. En het nummer wat Cecilie Strange gaat vertolken is een fairy tale of a violin. Dus echt minimal music in mijn ogen.

0: de lof nou is echt afgelopen.
1: Ja, schitterend.
0: Ja, heel apart, hè?
1: Nou, dan kan je zeggen, jazz moet swingen, maar dat is helemaal niet waar. Dit is echt schitterend.
0: Ja.
1: Ja, en ook gedurfd.
0: Ja, zeker weten. Ja, ik bedoel,
1: ja.
0: Maar goed, een naam onthouden. Ja. De Deense saxofoniste Cecilie Strange.
1: Strange. Ja, we zeggen wel eens, Belgen moet je niet onderschatten.
0: Ook
1: met modelbouw, zeg ik altijd, maar ook met jazz niet. Maar die Nooren, die Scandinaviërs, die...
0: Die kunnen daar ook wel van.
1: Ja, die moeten we ook wel wegstrappen. Want dat is allemaal concurrentie. Nee, schitterend. Ja, nou, heel toevallig, enkele weken geleden, om precies te zijn begin juni van dit jaar, kwam plotseling een cd uit van onze bekende Nederlandse saxofoniste Kika Spangers. Het is opgenomen al in 2024 in het stadje Lommedalen. En dat ligt vlakbij Oslo. Dit kwartet bestaat uit Nooren. Katjit Muridit piano, drummer Per Johannessen en de bekende bassist Marts Elitsen. En dit album kreeg de naam Bijtja Morning. En Bijtja betekent samen. Nou, hier is ingetogen Noorse jazz. Nou, ingetogen, Arie heeft het net al iets laten horen. Hier is wat anders, maar hier wordt het gebeurd in het nummer Encore.

0: Ja, fantastische saxofoniste Kika Sprangers. Die nou ook in Noorwegen erkenning heeft gevonden. Prima muziek, prima plaat.
1: Ja, je hoort haar wel, hè?
0: Ja, zeker weten. Heel mooi. Goed, we zijn toe aan het laatste nummer. Niet nadat ik verteld heb dat we volgende week... en dan is het alweer donderdag de 6e augustus... muziek gaan uitzenden van de Nederlandse saxofoniste. Ja, voorgangster van Kika Sprangers. Ja.
1: Ik heb op YouTube speelt ze met dat grote orkest, New Art Orchestra.
0: Ja.
1: En dan zie je dat ze de leiding heeft.
0: Ja.
1: Ze draait zich om, ze wijst aan. En ja, het is een
0: Tineke Postma bedoelen we dus. Ja, ja, goed zo. Volgende week, 6 augustus. En het laatste nummer, dat is van een... We hebben muziek gehoord van een Zweedse tromboniste. En we gaan nu luisteren naar een Deense tromboniste, Liz Westberg. Die pas geleden een mooie cd heeft uitgebracht, In the Wake of Blue. En u gaat het titelnummer van die cd horen. En Liz Westberg, die begeleidt de zangeres Veronica Rudd. In the Wake of Blue. Graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende week.
0: Dag.
1: Dag.

0: drie keer eraf gelopen. Nogmaals, dank u wel voor uw aandacht. Dag.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: Ik krimp een urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Edwin Krippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krippenwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Krippenwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: Hey, Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
3: Donderdagavond, 6 uur, Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws, dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
5: Hey, hallo, goedenavond, welkom allemaal. Nou, we zitten er weer. Gezellig. Leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe editie van Urban Vibes met Quinty. Op deze laatste donderdag van juli. Juli, ja, het gaat zo ontiegelijk hard. En deze week de 49ste aflevering, of ja, uitzending eigenlijk. En we zijn er gezellig weer tot de klok van 7. Ik heb er super veel zin in, dus ook vanavond heb ik weer wat lekkere nieuwe urban hitjes uitgezocht. En gaan we weer lekker op tijdreis. En wissel ik af met de volgende genres muziek, namelijk urban afro, R&B en natuurlijk dat snufje Hollandse hits. Ook deze week komt hij weer voorbij en ja, bespreek ik weer onderwerpen zoals mental health, mindset en alleen positief nieuws. En zo, mijn stoel gaat even naar beneden. Wacht even hoor. Nou, dit is een mindfuck. Zit ik opeens heel laag. Nou, maakt niet uit, hè. En ja, want elke week is er ook weer een andere zonnige hit van de week. En wat dat nou is, dat ja, vertel ik later lekker. En vorige week heb ik een hit gedraaid die genoeg J-stemmen kreeg om dus vaker terug te horen hier tijdens Urban Vibes met Quinty. Maar vanavond hebben we weer een nieuwe Urban Vibes, jee or nee. En niet zomaar eentje, want dat is echt een beetje een lekker zomerse banger. Dus die ga ik straks luisteren. En daarna lekker het Mental Health and Mindset onderdeel. Ik heb er wat nieuwe hitjes uitgezocht. En een leuk draaiboekje in elkaar gemaakt. Dus dat is altijd superleuk. En ja, ik was even bezig met alle muziek en zo downloaden. En dan kom je toch altijd weer een beetje in een lekkere flow. Omdat we er vanavond, dus vandaag, een heerlijke uitzending in elkaar te flansen. Dus dat gaan we zeker doen. En ja, het nieuwe nummer staat dus al klaar. Om te stemmen, jee of nee. Ik heb de poll ook al klaar. Nou, het moet niet gekker worden. Ik ben even heel goed voorbereid vanavond. Dus die ga ik straks ook live zetten. Wil je dus mee kunnen stemmen en bepalen of we dat nummer dus nog vaker gaan horen tijdens Urban Vibes op deze elke donderdag van 6 tot 7, kan je lekker stemmen in de poll. En ik zal hem straks gelijk live zetten, zodat je echt kan stemmen. Dat het echt up-to-date is. Dus, nou ja, ik zal zeggen, we gaan er gewoon lekker naar luisteren. En ik hoor je denken, ja, van wie is die dan? Nou, het nummer is van Alesso Brace en DJ Delvin met Doe Niet Lang.

Doe niet lang van DJ Dilvin, Brace en Alessio. En ja, wat vinden jullie? Ik vind dit wel even een banger, hoor. En ja, dan vraag ik me gelijk af, of wie moeten jullie altijd lang wachten? Nou, bij mij is het altijd dat de meeste mensen op mij lang moeten wachten. Maar goed, hè? Zo is er altijd wel iemand in de groep of in je gezin of weet ik veel wat. En ja, dit was dus een nieuw nummer. Een nieuw nummer. En ja, we gaan gewoon door met het tweede nieuwe nummer van Busy en Yves Berendsen.

0: Shakira en Burna Boy met Dai Dai. Dai Dai Dai. En we zijn aangekomen bij het Mental Health en Mindset onderdeel. En deze week gaat het ook echt over mindset. Ja, ik vond dat deze week wel een soort... Nou ja, het viel mee, maar zat ik wel even te twijfelen wat ik zou gaan bespreken. Maar ik kwam dit tegen en ik dacht, ja, dit gaat echt over mindset. Want ben jij wel eens afgewezen bij een school of bij een sollicitatie? Nou, de meeste die... Ja, iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om, laat ik het zo zeggen. Maar Yoko Shimizu, oftewel de bedenkster of de schetser van Hello Kitty, is niet één, niet twee, maar 47 keer afgewezen. Want haar schets werd kinderachtig genoemd. Maar toch bleef Yoko geloven in het kleine witte katje waarvan niemand dacht dat het zou verkopen. En bleef ze bij Sanrio, dus dat is van Hello Kitty, My Melody en zo. Want in 1975 werd Hello Kitty gelanceerd en binnen een maand was het uitverkocht. Nou ja, iedereen kent Hello Kitty zonder mond, zodat mensen hun eigen emotie op het gezicht konden projecteren. En dat eenvoudige ontwerp bleek juist de kracht te zijn. En vandaag genereert het merk meer dan 80 miljard dollar. En overstelt het Star Wars en Marvel. Nou, soms vindt niet het meest ingewikkelde idee, maar het idee dat niemand anders zag. Dus ja, ook al ben je één keer, twee keer of drie keer afgewezen, ga gewoon door, want die strijd win je op den duur echt wel van jezelf. Ik ben ook een keer in één week bij twee mbo's afgewezen. Bij het Grafisch Lyceum in Rotterdam. En het HMC in Rotterdam, waar ik uiteindelijk gewoon mijn diploma heb gehaald. Dus ja, af en toe moet je toch wel een beetje de strijdbel erbij pakken. Want als ik geen actie had ondernomen, had ik daar ook niet aangenomen op die school. En dat is gelukkig wel gebeurd. Dus ja, even een mindset dingetje. Laat je niet van de wijs brengen. Of laat je niet de grond intrappen als je afgewezen bent bij een sollicitatie of iets anders. Want ook jij kan dat gewoon. En ik dacht dat is wel een positief item voor deze week. Voor het Mindset en Mental Health onderdeel. En nu ik toch aan het praten ben, volgende week is... Ja, bestaat Urban Vibes met Quinty 1 jaar. Nou, zo bizar. En ik ben dus even aan het kijken of ik iets leuks kan regelen om te doen. Om iets extra's gewoon te doen. Ik heb al vaker iemand benaderd om gast te zijn bij Urban Vibes. Om iets te vertellen over diegene. Maar daar heb ik nog steeds geen reactie op gehad. Dus dat is wel jammer. Maar goed, laat het pret niet drukken. We gaan gewoon lekker door.
1: Dit... Wow, met Hans Kazan.

0: Jeff.
1: Hallo, met Hans Kazan.
0: Johannes, Dopie hier, man.
1: Dopie, wat kan ik voor je doen?
0: Ik heb al mijn money gespend en ik ben vergeten hoe ik stacks moet overen. Kan je me snel een cursus geven?
1: Jongen, ik ben gepensioneerd. Maar ik sta hier voor de bank. En ik heb gehoord dat er heel veel cash geld in huis is. En ik kan wel iemand gebruiken die mij een beetje helpt. Hans Kazan.

Hope Boy met Hans Kazan. En straks gaan we het hebben over het vakantieland Griekenland. Oftewel, ik heb een nummer die daar toegewijd is. Maar we gaan eerst even naar dit nummer. Echt een van mijn favoriete nummers voor deze zomer. Ronnie Flex en Rolf Sanchez.

Rolf Sanchez met Voor de Straten. En we gaan gewoon lekker door. Straks over een paar minuten hoor je wat het weer gaat doen voor komende week en het weekend.

La Casa. En het is iets voor 6:30, dus tijd om even een kijkje te nemen wat het weer gaat doen. Nou, ik ben heel blij, want na morgen werken heb ik vakantie, 2 weken. Dus wat gaat het brengen? Nou, dat horen jullie nu, dus luister vanavond. Na het record warmte van de afgelopen dagen stroomt er via de noordwestelijke wind eindelijk een koelere lucht het land binnen. En morgen vrijdag start dus met wat stapelwolken. En met name in het noorden en rond het IJsselmeer valt er lokaal een bui. Met 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. En ja, het temperatuurtje is lekker aangenaam. Nou, dan het weekend 1 en 2 augustus alweer. Ja, het weekend start rustig en zaterdag wisselen zon en vriendelijke wolken elkaar af bij een graad of 25. En zondag draait de wind naar het oosten tot een noordoosterhoek, waarbij de thermometer alweer omhoog loopt richting die 27 graden. Maar het blijft wel het hele weekend zo goed als droog. Nou, dat is dan weer lekker. En ja, maandag 3 augustus ga ik dus gezellig met mijn zus naar de Beekse Bergen. Ja, wat gaat het weer dan doen? Nou, de temperatuur schiet weer omhoog. Naar een tropische waarde rond de 30, 32 graden. Ik zag in de app hier in de Klimperaard 29 graden. Dus ja, dat is dan wel weer wat warmer. Maar goed, hè, we klagen niet. Want dinsdag 4 augustus ja, blijft het zo rond die 30 graden steken. En eerst nog een beetje een broeierig heet. Maar in de loop van de dag neemt de kans op felle regen en onweersbuien flink toe om de hitte tijdelijk te verdrijven. Dus nou ja, dat was eigenlijk het weer. Best wel snel gaan we er altijd doorheen. Ja, dus dat eigenlijk. Prima weertje, niet te warm. Want vandaag was het wel weer heel warm, vond ik. Maar goed, hè. Een beetje afwisseling is ook nooit gek. En ja, ik heb gewoon weer genoeg geluld. We gaan naar de zonnige hit van de week. En deze week een van mijn favoriete artiesten, Nederlandse artiesten. Namelijk Delani, want ze heeft weer een nieuw nummer. En ja, elke donderdag hoor je dus na het weer ja, of de zon in deze hit ook blijft zitten met de zonnige hit van de week. Dus een nummer wat ik zelf leuk vind, een nummer van vroeger. Of een nummer met een bijzondere betekenis. Nou, deze keer wil ik dus even Delani en haar nummer Perfect voor een ander in het zonnetje zetten. Let's go!

de Lami. En dit is een begrip wat eigenlijk een beetje is uitgestorven. Nou, niet een beetje, het is gewoon uitgestorven. Ja, ik wilde zeggen gelukkig, maar goed, hè, ik heb er een hekel aan. Maar gelukkig heb ik het nog een soort van meegemaakt. Dat is het, ja, traditionele rokershok in discotheken en kroegen en weet ik veel wat. Nou, dit nummer van Levi Otto is wel echt een hitje.

0: nieuwe van Tyla, That Girl, 6 dagen geleden uitgekomen. Dus echt nog vers van de pers. En ja, het is alweer de laatste 20 minuten. Het gaat zo hard. En ik heb volgende week een hele leuke gast geregeld. Dus we gaan weer ouderwets quizzen. Ik ga straks eens even mijn... De intro is even opzoeken, want dat is echt al heel lang geleden. Maar goed, eerst nog even de leuke items en nog een hele week te gaan. Want er is namelijk iets wat ze hebben uitgevonden in Brazilië. Want er is daar een groot probleem. Vervuilde rivieren. Echt ernstig vervuilde rivieren. Want ze zitten helemaal vol met bacteriën. Wacht even hoor, met plastic, olie en andere troep. En ontdekkers, of onderzoekers eigenlijk, hebben een oplossing gevonden. Wat ook nog eens milieuvriendelijk is, namelijk mensenhaar. Ja, heel bizar. Je kan je haar natuurlijk doneren, maar het kan ook dus voor iets heel handigs gebruikt worden. Je hoort het goed, menselijk haar. En dat de meeste mensen er gewoon op hun hoofd hebben zitten. Want wat blijkt nou, menselijk haar is supergoed in het opzuigen van olie. Nou, dat wist ik ook niet. En dus een milieuvriendelijker manier om het natuur schoon te maken. En ik ga een klein stukje laten horen, want ze hebben er natuurlijk een video zit erbij. Dus dat wil ik eventjes laten horen.
1: Dat zit zo.
2: Então a gente utiliza esses cabelos para rechear.
0: Nou, dit is dan even in het Braziliaans, maar ze zegt dat ze verschillende soorten haar gebruiken. Die worstelen ze in een soort van die banden.
1: De onderzoeker laat zien hoe het werkt.
0: Nou, ze doet olie in water.
1: Ze giet het mengsel over de mensenharen.
0: Dus dat zit echt maar in een fles waar mensenhaar in zit. En je ziet dus dat er geen olie meer... Dit is ook weer echt slecht iets, maar goed. Ik dacht, ik ga het even laten horen. Maar het is natuurlijk in het Braziliaans. Maar goed, dat maakt niet uit. Ze doen dus ook al echt testen op het water. Dus ze hebben dan dat haar in banden gewikkeld. En dat ligt zeg maar zo als een soort rubberding over de rivieren. En ja, je haar is dus blijkbaar heel goed om vet op te nemen. Daarvan bestaat natuurlijk ook... droog shampoo zo. Ik wilde eens even nadenken. En dan ander goed nieuws, want je hebt het vast wel gehoord, de bosbranden in Spanje en Frankrijk. En duizenden Spaanse bewoners mochten dus weer terug naar huis keren. Naar de branden die dus plaatsvinden in de natuur. En het gaat dus iets beter met de natuurbranden in Spanje rondom de hoofdstad Madrid. Duizenden mensen die mochten dus weer terug naar huis, omdat ze vanwege de brand hun huizen moesten verlaten. Maar het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar de Spaanse brandweer hoopt dat het vandaag wel gaat lukken. Nou, dat was gisteren, dus ik duim even dat het gewoon goed afloopt. En de natuurbranden zijn niet alleen in de buurt van Madrid, maar ook andere provincies in Spanje hebben last van de branden. En daar zijn ook tienduizenden mensen naar veilige plekken gevlucht. Nou ja, dus ook in het zuiden van Europa. In Frankrijk bijvoorbeeld is er nog zijn er nog veel problemen. Omdat het langere tijd erg warm en droog is geweest. En daar probeert ook dag en nacht de brandweer het vuur te blussen. En heel veel natuur is verwoest, net als sommige huizen. Dus hopelijk kunnen hun ook weer snel terugkeren. En ik zei het net al, Beekse bergen, dieren, hè, superleuk. Maar in de natuur leven natuurlijk echte giraffen. Nou, prachtige dieren, al zeg je als je het mij vraagt. En het is een bijzonder gezicht, want in Oeganda gaan dus 12 giraffen verhuizen. En rangers brengen dus de 12 giraffen naar een nieuwere plek. En dit gebeurt omdat de dieren bedreigd worden en een beschermd natuurgebied kunnen ze beter inleven. Dus ze verdoven ze eerst, doen ze een soort masker over de ogen, dat ze rustig blijven. En dan worden ze dus in een soort trailers geladen. Die gaan dan weer op een kar met hulp bladeren. Dus ze hebben genoeg te eten. En het is dus een bedreigde diersoort. Het heet Nubische giraf. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. En de dieren leven vooral op de savanne met droge graslanden en bomen. En ze wonen in beschermde gebieden om te voorkomen dat ze uitsterven. Nou, dat is dus ook weer positief, want die gaan dus naar een beter plekje. En beter heen komen. En dat waren de zonnige hits. Ik moet een beetje inkomen, merk ik. Ik wil zeggen, dat waren weer de leuke, positieve nieuwsitems van deze week. En we hebben nog precies een kwartier, dus ik zal zeggen... turn the volume up, want we gaan nog even knallen. Dit is Champagne.
3: Feel that now. Yeah. Sander Paul.

0: Ali, Ronnie, Flex en Frenna met Populair. En kennen jullie deze nog?
1: Lyrics Unlocked. Elke laatste donderdag in de maand de leukste muziek vertaalquiz tijdens Urban Vibes met Quinty. Van beats naar woorden. Kan jij de vibe vertalen?
0: Nou, die hebben we echt al heel lang niet gehoord. Maar volgende week is het niet de laatste van de maand. Maar wel een jaar dat Urban Vibes met Quinty bestaat. Nou, applaus. Dus volgende week een gast en dus een quiz. Maar ja, we moeten het alweer afsluiten, want de tijd vliegt voorbij. Ja, ik ga dus even bedenken wat voor nummers ik ga verzinnen die de gast dan moet raden. Ik heb wel een beetje een ideetje. Nou, ik wil iedereen uiteraard weer bedanken voor het luisteren. Was een superleuke uitzending, al zeg ik het zelf. Ik zat even vol energie. Moest er wel weer een beetje inkomen, maar goed, hè, dat maakt helemaal niet uit. Het is en blijft live. En ja, volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Met een gast, laatste half uurtje. En dus een superleuke quiz om het eerste jaar van Urban Vibes te vieren. Dus dat is superleuk. En ja, we sluiten af met even een klassiekertje uit 2009. Een R&B hit van Jason Derulo. En ik zeg tot volgende week. Did she say?

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
3: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
2: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Hey hallo, nu van 7 tot 8 uur, André Jonkheid met een speciale aanbieding. André.

0: Zandvoort. Het ritme
1: van het groene hart. Nou, dat is natuurlijk bijzonder goedenavond. Die gaat weer in het ritme van het groene hart natuurlijk op deze donderdagavond 30 juli op jou en mijn kalender in week 31.
0: Dit is waar je thuis hoort, RTV Krimpenaar. André Jonkheid.
1: En ik zeg natuurlijk nogmaals een bijzonder goedenavond. Eet smakelijk hier vanaf deze kant, hoe zit u net te eten? En misschien is het wel hooray, een happy holiday voor u aan de andere kant. Heel veel plezier natuurlijk, heel veel vakantieplezier. Mooi weer, doe voorzichtig, want de bosbranden in Europa, die overheersen het nieuws natuurlijk. Nieuwe branden vandaag ook op Kreta, bij Griekenland er allemaal. Italië branden, Frankrijk, Spanje ook. Dus als je erheen moet kijken, een beetje uit. En ook het leed voor alle mensen daar natuurlijk. Hè. Wat niet overzien is natuurlijk. Verbrande huizen, verbrande natuur, dieren in nood. We zien dat allemaal op de beelden op tv ook. En alle lof van alle mensen die de branden bestrijden al daar in het buitenland allemaal. Maar ook in Nederland wat branden in de natuur, dus doe voorzichtig. De droogte hij houdt aan natuurlijk. Alhoewel er morgen misschien een buitje komt, daarover straks meer. In ieder geval vandaag 30 juli, de internationale dag tegen de mensenhandel vandaag de dag. En je zult maar met je kroost, zeg maar, dat gaan we zo meteen doen. Maar de internationale dag tegen de mensenhandel, zei ik, niet te verwarren met de Europese dag tegen de mensenhandel. Is het op 30 juli ieder jaar de internationale dag tegen de mensenhandel. En deze opgericht door de Verenigde Naties. En ook de internationale dag van de vriendschap. Op 30 juli vieren we namelijk de internationale dag van de vriendschap. Zo hebben de Verenigde Naties ons namelijk voorgeschreven. We hebben nog zo'n vriendschapsdag in ons overzicht, maar dat is het een Amerika, uit Amerika overgewaaide versie. En verder ook vandaag de dag, en dat voor de mensen die op de camping staan, de dag van de animator. Ja, je zal er maar staan met je kinderen, met je kroost op een camping, en dan kun je maar beter hopen dat ze veel te lezen valt of zichzelf of een andere manier kunnen vermaken, de kinderen. Want wat moeten ze anders? En daarvoor hebben we de animatie natuurlijk op de campings allemaal, die een dagprogramma aanbieden aan de kinderen om daar gezellig aan mee te doen. Ja, en wat gaan we doen? De hits, tips, de mooiste. Gauw houden natuurlijk in de vergaande glorie vandaag de dag. Op dag 211 van het jaar inmiddels alweer, volgens die Gregoriaanse kalendertelling. En dat betekent nog 154 dagen te gaan. Tot het eind van het jaar. En nieuwe muziek ook. Oh, dat is wel lekker, hè? Martin Garrix samen met U2, Fireflies, uitgebracht op Tomorrowland. In België vorige week al. Maar we draaien hier op je radio natuurlijk de nieuwe Martin Garrix en U2.

0: Ja.
1: Hij hoort hem in de platen. De typisch U2 geluid natuurlijk. De gitaarloepjes in deze plaat ook. Martin Garrix samen met U2. Nou, ze scoren nog steeds in de mannen van U2 met Fireflies. Nieuw uitgebracht op dit moment. En de derde plaat is een vaderlands product. En dat allemaal nieuw in het firmament vandaag de dag.

0: de derde plaat van de nieuw Vaderlands product. Deze keer van Monique Smit. En ze gaat ermee scoren. Niet naar huis, heet de plaat. Ja, la la la, daar kan je allemaal een beetje meedoen natuurlijk, hè. Zometeen wat verkeersinformatie van een auto belandt onder aan de dijk na een ongeval in Gouderak aan het Middelblok. Moet je maar luisteren. Want op het Middelblok in Gouderak zijn donderdag aan het einde van de middag rond 5:15 drie auto's betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Daar belandde namelijk een van de voertuigen onder aan de dijk bij een woning. Het ongeval gebeurde kort voor 6:15. En de drie auto's kwamen met elkaar in aanrijding, waarna twee voertuigen op de dijk bleven haken en staan. En het derde voertuig ging het toluut af naar beneden. Tegen een woning kwam die tot stilstand. In deze auto zaten nog inzittenden die door de hulpverleners uit het voertuig werden gehaald. Meerdere ambulances kwamen namelijk ter plaatse om hulp te verlenen. En het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. En ook een tweede slachtoffer is later eveneens naar het ziekenhuis vervoerd. Daar aan het Middelblok in Gouderak, waar het allemaal gebeurde.
1: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpen het Waard.
0: Altijd RTV Krimpen het Waard. Dat vinden we lekker natuurlijk. Die Krimpen het Waard ook allemaal, hè. Orchestral Maneuvers in the Dark hebben we opgezocht. En Live and Let Die Forever. Oh ja, Live and Let Die natuurlijk allemaal. Goud van Oudje hier in de uitzending allemaal. Tot 8 uur vergaande glorie. En ook een speciale aanbieding van André Jonkheid bij je. Ik zeg gedag.

0: Sunblock nog eens een keertje met Robin Beck natuurlijk. En The First Time, daar ging het allemaal over deze plaat. En wat gaan we doen? Een stukje vergaande glorie op deze donderdag, de 30ste, oftewel de laatste van juli alweer. In week nummer 31 van het jaar 2026. Maar we gaan terug in de tijd naar 2004, want in Gellingen in de provincie Henegouwen in België ontploft namelijk een gasleiding op een industriegebied. Hierbij komen maar liefst 24 mensen om het leven. En hij staat ook bekend als de gasexplosie van Gellingen, waardoor zeg maar ook alles aangescherpt is wat betreft kabels en leidingen in de ondergrond natuurlijk toen de tijd. Met gravingsmede werd de leiding geraakt en is toen ontploft in 2004. Verder nog een mediaal bericht, want 4 jaar geleden in 2022 wordt voor het eerst een Nederlandse voetbalwedstrijd live uitgezonden via TikTok. ESPN zendt namelijk de strijd om de Johan Cruijffschaal 2022 uit via YouTube. Verder in 1914 was de mobilisatie van Rusland in de Eerste Wereldoorlog. En in 1945 wordt het Amerikaanse schip USS Indianapolis als laatste schip in de Tweede Wereldoorlog getorpedeerd en zinkt daar als gevolg van. Verder tekent president Eisenhower in 1956 op deze 30 juli een resolutie waarmee in God We Trust het motto van de Verenigde Staten wordt. Volgens mij ook een kledingmerk in God We Trust. Ja, volgens mij wel in ieder geval. Maar in ieder geval, het kwam van Eisenhower in 1956. En dan nog een tweetal recreatieve berichten, want in Disneyland Park te Parijs wordt de attractie Indiana Jones et le Temple du Péril geopend. En dat gebeurde in 1993. En in 2007 vindt in de Efteling een ongeval plaats met de attractie Python. Een vastgelopen trein begon tijdens de evacuatie plotseling toch te rijden daar allemaal in de Efteling, in de Python daar in 2007 inmiddels alweer.
1: 24 uur per dag. Nieuws, sport en informatie uit de regio. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: is wel Sour Home. Ja, wat wel overheerst in deze wereld zijn de bosbranden op dit moment natuurlijk in diverse landen. Ik heb het al eerder gezegd. Douwe Bob had het erover. En this world's our home. Ja, laten we dat zo houden dan.
1: Dit is RTV Krimpene Waard. Snikheet, de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.
0: Nou, dan wordt het tijd voor de zomerrit van dit jaar. Maar eens een keertje met Rutger van Barneveld. Naast Thierry natuurlijk ook een lekker hit van Vaderlandse Bodem. Die scoort op dit moment in de Vaderlandse hitparades en ook op alle festivals.

even de Sint-Aakje dansen natuurlijk op deze plaat op de Griekse eilanden. Misschien bent u daar wel op vakantie of bent u er op vakantie geweest. Kan allemaal, want wereldwijd zijn we te ontvangen natuurlijk. www.rtvkrimpenwaard.nl. Kijk naar de frequenties en ook hoe je in kan tunen. Allemaal om de hele gebeurtenissen te bekijken natuurlijk allemaal en te beluisteren. Hey, we gaan een stukje vergaande glorie doen. Zometeen afsluitend met de nummer 1 uit het verleden. Want in 1930 wint Uruguay het WK voetbal door in de finale Argentinië te verslaan met 4-2. En als we toch tegen over Argentinië hebben, die gaan natuurlijk nog wel wat straffen krijgen naar het WK 2026. Een onsportieve strijd ook naderhand tegen Spanje allemaal. En de FIFA gaat een onderzoek instellen naar de spelers van Argentinië. Wat er allemaal gebeurde natuurlijk naar het WK-finale tegen España, die door Spanje werd gewonnen natuurlijk. In 1966, vandaag de dag 30 juli dus, Engeland wint de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 4-2 te verslaan. En Michael Bogart die wint voor de vijfde maal de daags na de Tour voor bolletjes trui uit te dragen.

En Amazon krijgt in 2020 vandaag de dag toestemming van de Amerikaanse Federal Communications Commission, FCC, voor Project Kuiper. Het is een constellatie van 3236 satellieten voor het leveren van breedband internet. En het project zou uiterlijk 30 juli 2029 afgerond moeten zijn. Het wordt druk daarboven, 3236 satellieten, dus 3236 satellieten voor het leveren van breedband internet van Amazon, waar ze mee bezig zijn. Gereed in 2029. Nou, wat wij gereed hebben is de dartboard en de muzikale dartpijl, want we hebben hem laten gaan en zijn weg gevonden naar 2011. Stond hij op de nummer 1 positie. Don Omar en Danza Kuduro, een zomerhit toenige tijd uit 2011. Vanaf 30 juli, vandaag de dag dus 2011, tot en met 17 september. Oftewel 7 weken lang de nummer 1 in 2011.

0: in 2011 inmiddels weer natuurlijk 7 weken lang op die nummer 1 positie. En ook vandaag de dag voor het eerst op die nummer 1 op 30 juli 2011 inmiddels alweer.
1: Zomerfavoriet.

Dit is zomerse klanken nog eens een keertje opnieuw uitgebracht met Showtak en Kate Ryan, de originele, de versie daarvan. En Ella, Ella, ja. Dat is mooi weer, doet de ijsfabrikant ook goed in het zaken doen allemaal. Want de ijsfabrikant Magnum heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf profiteert namelijk van het warme weer in Europa en met name in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Stegen de verkopen van de likijsjes. Lekker likken hoor, een dik laagje chocola en dan maar likken. Ja, is je lekker natuurlijk met dit weer allemaal natuurlijk. Hè. Belangrijkste zomerseizoen is goed van start gegaan, zegt de topman van het ijsmerk. En we zijn een wereldwijd bedrijf, actief in 70 landen. Dus op sommige plekken is het weer ook wat slechter. Maar in Europa gaat het momenteel heel goed. Ja, het is gewoon warm hier dus. En dat weten we allemaal natuurlijk. Dus wat gaat de ijsfabrikanten doen? Goed zaken met deze temperatuur allemaal hier in Nederland. En ver buiten ons heen natuurlijk in heel Europa. Bijzonder warm. En wat wij gaan doen, we gaan Beat It Michael Jackson nog eens opzoeken natuurlijk. Een ex-nummer 1 notering uit het verleden inmiddels weer. En laten we nog maar eens draaien hier op je radio natuurlijk. Hè. Speciale aanbieding, tot en met 8 uur vanavond zijn we er natuurlijk. Met de hits, tips en de mooiste gouden houden. Waaronder deze geschaard mag worden toevallig van Michael Jackson.

muziek die vooral bekend is geworden door de mooie clips die er altijd bij maken. Natuurlijk van Michael Jackson, die trendsetter was wat dat betreft. De speelfilms werden gemaakt bij Thriller onder andere en ook deze Beat It. Michael Jackson stond er bekend om natuurlijk aan de hele choreografie. Alles wat er omheen zat natuurlijk bij de clips die er gespeeld werden allemaal. En wat kunnen we melden? Dat mensen die betrokken waren bij de Odido-lek, de datalek bij Odido in februari dit jaar. Daarbij werden veel data buitgemaakt, waaronder e-mailadressen. En de afgelopen maanden zijn die adressen bestookt met spam- en phishing-mails. Onderzoekers namelijk identificeerden minstens 30 phishing-campagnes waarbij de gegevens uit de Odido-datalek zijn misbruikt. In 2 onderzochte mailboxen tussen februari en juli van dit jaar is in totaal 61 phishing-mails binnengekomen, meldt ethisch hacker Rick Verdoes van het beveiligingsbedrijf aan ons, aan de redactie allemaal, wat dat er gaat. Dus bent u ooit klant van Odido en bent u betrokken bij datalek die er plaats was? U bent gewaarschuwd aan de andere kant van de radio natuurlijk wat betreft de data die gebruikt wordt voor phishing-mails.

lekker een nieuwe plaat van Lost Frequencies hier op je radio natuurlijk. En Live It All, daar gaat het allemaal over. En je hoort het al aan de tune. We gaan kijken naar het weer. Wat gaat er aankomen richting weekend? Blijft het zomer? Blijft het warm? Blijft het droog allemaal? Terwijl de hitteprotocollen in Nederland ook een beetje verkracht is in het zuiden en zuidoosten van het land allemaal. Vandaag de dag en veel ruimte voor opklaring met een enkele wolk in de Krimpenerwaard vanavond. Een mix van zon en wolk in de Krimpenerwaard. Dus een temperatuur loopt op naar een graad of 22 vanavond nog. Vannacht daalt hij met 4 graden naar een graad of 18 en morgenochtend dan tikt de thermometer weer een lekkere 25 graden aan hier in de Krimpenerwaard. Dus als je vakantie hebt, kunt u genieten ook hier in de Krimpenerwaard natuurlijk van het mooie weer. Hè. En doe dat dan ook, hè. Morgenmiddag de temperaturen die op kunnen lopen richting een graad of 29 à 30. Allemaal morgen weer. Het gaat allemaal gebeuren. Wel wat buien die er kunnen zijn morgen ook allemaal. En ook dat kan natuurlijk weer komen allemaal. En verder de vooruitzichten. Vrijdag en zaterdag minder warm. Met op vrijdag nog enkele buien die mogelijk zijn. Daarna geleidelijk weer warmer. Met maandag weer ruim die 30 graden die aangedikt gaan worden hier in de Krimpenerwaard ook en in Nederland. Temperatuur vrijdag tussen een graad van 26 tot 30, zaterdag graad van 25. En zondag gaan we weer richting de 30, maandag 33. En dan gaan we na de dinsdag weer een beetje zakken, waarbij er ook buien mogelijk zijn met onweer en regen. Naar een graad of 28 à 26 op woensdag. Oftewel, het blijft gewoon zomer in Nederland.

0: Ik word toch terug in de tijd inmiddels weer een Meet You All The Way, oftewel Rosanna. Daar ging het allemaal over hier op je radio.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpende Waard.
0: Nou, dat bedoel ik maar. Zomerbruin met een goudrandje, dat zijn we allemaal hier op je radio natuurlijk. Hè? Zoals Chris Keizer het zegt in de jingles allemaal. De ene laatste gaat erin natuurlijk van Exile. En nog eens een keertje Kiss You All Over natuurlijk. Ja, een beetje toepasselijk. Had het net over allerlei programma's op tv. Met liefde, B&B voor liefde en nou, allerlei pulp wat er nog meer is natuurlijk. De beeldbuisvervuiling zoals ik het doe. Maar goed, als u daarvan houdt, dan moet u het gewoon kijken natuurlijk. Hè? Maar Exile, die had het ooit eens over. En Kiss You All Over op je radio. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be your fan.

Maar er wordt vanavond trouwens ook nog gevoetbald allemaal. Natuurlijk het hele gebeuren van het Europese voetbalgeweld. En dat hebben we natuurlijk allemaal met Ajax tegen Vojvodina vanavond om 8 uur. En dat allemaal nu even Conference League. En de Europa League, UEFA Europa League natuurlijk om 8:30 vanavond. Verder Varos tegen FC Twente. En de twee Lentse teams die aan bod komen vandaag. En ik zeg dag, tot volgende week. Hoi!

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
3: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
2: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Kortom, Korevaar.
8: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is

0: Goedenavond. Het is vandaag donderdag 30 juli 2026. Het is 6 minuten over 8. Mijn naam is Dennis. Leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10. Kortom Korrevaar, jaargang 7. Nummertje 329 alweer. Ja, helemaal opgeladen hoor weer. Ja, ja, ja, ja. Helemaal weer fris en fruitig terug in het studiootje hier in Bergambacht. En het is best wel lekker weer nog vandaag ook geweest. Natuurlijk, gisteren was het weer warm. Ja, voor mij was die dat was wel fijn, want het was die overgang niet zo groot. Ik heb namelijk de afgelopen week even lekker in Italië gezeten met het kontje. Ja, gewoon even lekker met het kontje aan het Gardameer, in het Gardameer, op het Gardameer, kan mij het schelen. En het was hartstikke lekker, dat was ook wel weer fijn. Het was toch wel genieten hoor. Het was toch wel, ja, ik moet zeggen dat zo'n paar dagen vakantie, dat kan je best wel goed doen. Zeker, als je het best wel nodig hebt gehad de afgelopen maanden. Ja, het is toch hard werken iedere keer en dan moet je toch op een gegeven moment... En er is ijs meegenomen de studio in. Ook dat nog weer. Nou, dat is helemaal lekker, lekker thuiskomen zou ik willen zeggen. Dus, dus het afgelopen weekje even lekker uit. Vorige week heb je natuurlijk gewoon kunnen luisteren naar een Kortom Korrevaar non-zomerstop. Dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat we sowieso deze week en volgende week ook nog vakantie hebben. Dus we doen wel wat rustiger aan als het om het programma gaat met vanavond en volgende week. Zoveel mogelijk muziek uit het jaar 2016. Vraag me niet waarom, maar dat is wel wat er aan het gebeuren gaat. Dus vanavond ook nog om 8:15. Dan geen plaat van Nederlandse bodem. Wel een Nederlandstalige plaatje, maar dat is dan weer toch even anders. De korte plaat van de maand van Yves Berendsen komt wel voor het laatst voorbij. En we kijken nog even naar de ontwikkelingen in de hitlijst. Maar dan ook in het jaar 2016. In uur 2 probeer ik je bij te praten over je favoriete artiest. En sluiten we af met Dennis Danskwartier, waar we voor het gemak een klein plaatje aan hebben toegevoegd. Dus 5 stuks vanavond. Nou, wat dat betreft zitten we allemaal wel goed. Rob, zit je ondertussen op je plek?
1: Ik ben helemaal aanbeland.
0: Je bent helemaal aanbeland?
1: Aanbeland.
0: Aanbeland.
1: Ik hoor mezelf wel erg zachtjes.
0: Ja, dat had ik ook al zoiets.
1: Ja, misschien moet ik harder praten. Gaan we gewoon wat dichterbij zitten.
0: Dan gaan we wel dichterbij zitten.
1: Hey Dennis.
0: Hey Rob.
1: Ja.
0: Ja. Jij ook weer terug van vakantie.
1: Ja, alleen ik had een beetje tegenovergestelde van jou natuurlijk.
0: Ja, want?
1: Jij had het, ik hoorde je zeggen voor mij met je kontje in het Gardameer, maar...
0: Ja.
1: Ja, bij mij was het geloof ik zo'n beetje maximaal 13 graden.
0: Oh.
1: En als je dan hier in Nederland terugkomt, het zijn er 33.
0: Ja, dat is lekker, hè?
1: Dan moet je toch even wat schakelen.
0: Even schakelen, ja. Want je zat in Noorwegen?
1: Ja, correct.
0: Oh, ja, precies, daar. Ja, daar is het best wat cooler.
1: Ja, daarom.
0: Ja.
1: Dus, we zaten in de omgeving van Alesund.
0: Gezondheid.
1: Ja, dankjewel. En dat was schitterend land, echt waar.
0: Dat geloof ik, dat geloof ik. Maar voor het mooie weer hoef je daar niet per se naartoe te gaan.
1: Ja, het ligt eraan wat je mooi vindt. Je moet er niet verwachten dat je daar je eigen helemaal in hoeft te smeren en dat soort dingen. Dus het was toen wij er kwamen, geloof ik. Nou, als we geluk hadden, een keertje was het 18 graden.
0: Oh, zo.
1: Dus het was daar extreem warm dan.
0: Ja.
1: Dus alhoewel ze daar geloof ik een paar weken van tevoren ook een hittegolf hadden gehad. Denk ik voor hun doen dan.
0: Dat kan trouwens wel kloppen, want mijn buurman die zat er toen een paar weken terug. Toen was het hier ook zo heet.
1: Ja.
0: En toen was het 25 graden. En toen zei mijn buurman, er zijn maar een paar dagen per jaar dat het zo warm is daar.
1: Ja,
0: dus toen zat hij er toevallig. Ja,
1: ja nou, toen wij er waren was dat niet meer natuurlijk.
0: Nee, precies. Nee, zou je net zien.
1: Ja, goed.
0: Ja. Maar wat dacht jij, het is nu hier warm, dus ik neem even lekker ijsje mee.
1: Ja, het beloofde de airco aan te zetten, maar...
0: Die heb ik uitgezet.
1: Die stond
0: op 20 graden. Ik wilde bijna mijn jas aantrekken.
1: En vandoor gaan. Dan maak ik het programma wel af.
0: Gewoon alleen mijn jas aantrekken.
1: Oké.
0: Goed. Ik heb nog wat wetenswaardigheden van de afgelopen week uit de regio. Maar ik denk dat we het vooral even moeten hebben over de Algabrug. Want vanaf 10 augustus is het dan echt zover, gaat die 4 weken dicht. Dat is ook onhandig praten. Je weet wel wat je meeneemt. Onhandig praten hoor, een ijsje en dan radio maken. Hij is wel lekker, daar gaat het praten niet over. Maar we moeten het toch nog even hebben over die Algabrug. Want die gaat van 10 augustus tot en met 7 september dicht voor al het autoverkeer. In die periode krijgt de brug een grote onderhoudsbeurt. Nou, we weten allemaal dat dat nodig is en was ook wel. Asfalt wordt vervangen, de voegovergangen worden vernieuwd en verschillende technische installaties worden aangepakt. Na bijna 70 jaar is groot onderhoud nodig om de brug veilig en betrouwbaar te houden. Nou, volgens omgevingsmanager Menno Kamp ligt de voorbereiding op schema. Nou, dat is fijn. In de planning is extra ruimte opgenomen voor eventuele tegenvallers, zodat de brug volgens planning op 7 september weer open kan. Daar wordt wel bij gezegd, als we het niet redden, moeten we verder kijken. Dat vind ik dan wel weer raar. Ja, ik ga hem hier gewoon even weer ontzettend zitten te verbazen. Eerst was het toch de bedoeling dat die brug 6 weken dicht zou zijn.
1: De 6 weken weet ik niet, maar in ieder geval was een lange tijd. Ja,
0: maar vanwege alle commotie daarop hebben ze toen gezegd, nou, dan proberen we alle werkzaamheden in 4 weken te stoppen.
1: Ja.
0: En nu wordt er gezegd, als we het niet redden, moeten we verder kijken.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je niet een brug die half waar nog geen asfalt op ligt, dat je zegt van, nou jongens, kom maar weer.
0: Dat snap ik ook, maar je gaat niet zeggen, wel, er kan wel 2 weken korter. En dan toch daarna zeggen, oh, misschien hebben we toch langer de tijd nodig. Dan had je die 6 weken moeten aanhouden en iedere dag die je dan eerder klaar bent, is dan mooi meegenomen.
1: Ja, voor mij neem je zeker altijd bepaalde veiligheidsmarges in of tijdmarges. En als je dan omwille van de omgeving zegt van, nou ja, oké, we gaan onze stinker de best doen en het zal waarschijnlijk op 4 weken uitkomen.
0: Ja.
1: Dan denk ik, als 4 weken lukt, is dat heel veel beter als 6 weken elke dag een beetje.
0: Ja. Ja.
1: Dus, maar ik kan me ook voorstellen dat ze op een gegeven moment gewoon gezegd hebben, 4 weken en daarna
0: zien we het wel.
1: Ja.
0: Vind ik een rare uitspraak. Ja. Er wordt wel nog opgeroepen om aan reizigers om tijdens de afsluiting zoveel mogelijk voor een alternatief te kiezen. Ga met een fiets of werk thuis als het nodig is. Wie toch met de auto reist, moet rekening houden met een omleiding via Gouda en een extra reistijd van ongeveer 50 minuten. Dat is net knap. Dat is net knap lastig als je net aan de andere kant van de brug moet zijn.
1: Ja, sterker hoor. Je hebt het nu alleen over de Algrabrug, maar persoonlijk pak ik toch richting Vlaardingen elke dag.
0: Ja, ik ook.
1: Ik ken er nog eentje.
0: Ja.
1: En dan hebben ze ook nog eens bij de A20 een of andere brug.
0: De Gierse versmalt.
1: Versmalt. Ja. Dus
0: trouwens
1: niet zo smakken met al die krokante dingetjes.
0: Ja, sorry. Wel, ik weet het. Ja.
1: Ja,
0: het is heel onsmakelijk, maar thuis is wel lekker.
1: Ja, dit is heel lekker.
0: Maar wat ik ook wou zeggen is dat inderdaad. Nou, heb jij daarvoor afgelopen dagen ook niet gereden?
1: Nee.
0: Maar die week daarvoor wel?
1: Ja, correct.
0: Ik niet. Hoe was het toen?
1: Ik ging er dan 's morgens, want toen was alleen nog het gedeelte richting Vlaardingen afgesloten.
0: Mm-hmm.
1: En ik ging dan 's morgens vroeg en dat ging wel.
0: Mm-hmm.
1: Je merkte wel dat een hoop mensen inderdaad moesten zoeken van, hey, wat gebeurt hier allemaal? En dat soort dingen.
0: Ja.
1: En daarna zouden ze 2 weken later natuurlijk de andere kant. En dat zouden we vandaag middags lastig
0: zijn. Dat is deze week en volgende week nog.
1: Ja. Dus dan,
0: Nou ja, ik ben blij dat ik dan volgende week nog een week vrij heb, laat ik maar zeggen. Ja.
1: Ik had het ook gewild.
0: Ik wens je veel sterkte volgende week.
1: Dankjewel.
0: Goed. Nu ook uit 2016, Cheat Codes. Samen met Chris Cross Amsterdam. De hele avond vanavond, muziek uit 2016. Dit is Sex.

En ondanks dat we dan niet officieel een plaat van Nederlandse bodem draaien, wel een Nederlandstalig plaatje uit 2016, zoals gemeld. Linde Schöne. En Liefde van de Vloer.

0: Oh, Mr. Props en Finest Mass. En daarvoor nog Linde Schöne en Liefde van de Vloer.
1: Dat klinkt ook wel zo mooi, weet je.
0: Linde Schöne.
1: Schöne.
0: Het is ook met van die puntjes op de...
1: Ja.
0: Dus dat is dat. Vanavond muziek uit 2016 heb ik een paar weken geleden bedacht. Twee weken terug al aangekondigd. Toen heb ik ook gezegd, vraag me niet waarom, maar... Dat gingen we gewoon doen.
1: Waarom?
0: Ja, dat gingen we gewoon doen. Vond ik een goed idee. Vond ik gewoon een leuk idee.
1: Ja, ik ga die nog een keer vragen.
0: Nee, hoeft ook niet.
1: Waarom?
0: Nee. Dat hoeft ook helemaal niet.
1: Nee.
0: Dus dat eigenlijk. Ja, het is wat het is. Dus tot de klok van 10 gewoon lekker muziek. Wel van alle bodems, zeg maar. Dus ook wel gewoon Engelstalig, Nederlandstalig, uit het buitenland. Bruno Mars komt bijvoorbeeld zometeen nog voorbij. Time Flies. 21 Pilots ook gewoon, bijvoorbeeld. Ook Pitbull. Dan zie je toch wat voor muziek er 10 jaar geleden toch zo'n beetje uitkwam. En dat het dan ook wel... dat de opkomende hip-hop, zoals we die nu kennen, toen wel gaande was, zeg maar. Nou, ik wil niet zeggen dat ze de hitlijsten overheersten toen nog, maar dat zie je wel veel. Dat is wel een veel voorkomend dingetje aan het zijn. Dus dat is allemaal goed. En de muziek is toch in de loop van de jaren wel veranderd, heb ik het idee.
1: Oh, in welke zin dan?
0: Nou, toch de je ziet, tenminste, dat merk ik dan zelf, dat 10 jaar geleden, 2016, is dan toch veel van hetzelfde in dezelfde soort vibe. En dat is nu heel anders dan dat nu is.
1: Iedereen wat meer zijn eigen specialisatie of...
0: Ja, zoiets. En je ziet nu ook wel dat natuurlijk veel de Nederlandstalige gewoon wel opkoming is, zeg maar.
1: Maar zou dat komen omdat het ook gewoon veel meer geaccepteerd wordt? Of dat het meer, nou, ik wil niet zeggen mainstream is, maar...
0: Ja, was het dan, dat is misschien dan ook wel zo dat het vorig jaar, of de 10 jaar geleden nog een beetje zo was van het luisteren naar Nederlandstalige muziek. Dat was voor ouderen?
1: Nee, dat niet. Maar wel de combinatie met hip-hop en dat soort dingen. Dat steeds, hoe zeg je dat?
0: Ja, maar dat hip-hop is natuurlijk anders Nederlandstalig dan nu, hè? Nu is het echt het Nederlands. Dus ik bedoel nu de Cheerio en ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk heel anders dan de hip-hop van 10 jaar geleden.
1: Ja, ik denk dat ze nu meer durven hun eigen sfeer of hoe zeg je dat? Stijl beter te kunnen.
0: Ja.
1: Neerzetten.
0: Ja, dat is het
1: misschien. Ontdekken misschien wel.
0: Of ontdekken, ja. Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Ja, nou ja, maar goed, het is wat het is. We gaan het gewoon langzamerhand een beetje meemaken. Yellow Claw was toen ook nog wel een ding. En dat was zelfs het moment dat Busy daar nog bij zat. Die toen al vrij snel voor zichzelf begon, zou ik maar zeggen. En bijvoorbeeld plaatjes zoals Ja en Traag uitbracht. Nu met Jade Lauren.

24 Karat Magic, Bruno Mars. En daarvoor nog een ander plaatje in de vorm van Yellow Claw samen met Jay Lauren en Invitation. Is het 8:55? Heel snel kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Anders dan lopen we allemaal een beetje uit weer in de tijd. Vanavond trekt de bewolking als het goed is weer weg en dan wordt het nog een graad of 23. Morgen wordt het warm tussen de 22 en 25 graden, wel bewolkt en in de middag kans op een buitje. Zaterdag blijft het dan droog met in de ochtend volop zon en in de middag wat bewolking bij zo'n 25 graden. Zondag wordt het weer warm tussen de 21 en 28 graden. Maandag doen we er nog een graadje bij op tussen de 20 en de 29 graden. Dinsdag dan opnieuw kans op een bui in de middag, maar blijft de temperatuur wel hangen rond de 28 graden. En woensdag wordt het tussen de 22 en 26 en is het ook wel wisselend bewolkt. Donderdag dan wederom nog weer een mooie dag. Weinig bewolking tussen de 20 en 25 graden. En dan hebben we de week toch wel weer gehad. Gaan we volgende week weer kijken hoe de week daarna verloopt. Maar als we dan vast een beetje spieken, dan kunnen we toch de regen nog wel uitsluiten. Dus wat dat betreft hebben we niks te klagen. Je luistert naar Kortom Korrevaar met alleen maar muziek uit 2016 vanavond. Met bijvoorbeeld ook deze parel van Alvaro Soler en Sophia. Hierna nog Clean Bandit, Louisa Johnson en Time Flies met Once in a While. Goedenavond.

0: Time flies and once in a while. Over time flies gesproken. Rob, even een snelle vraag. Ken je het fenomeen te laat komen?
1: Nee, mijn vrouw zegt altijd snel. Verkeerd onderwerp. Te laat komen. Ik probeer altijd op tijd te zijn. Maar ja. Net zoals daarnet was ik eigenlijk ook een paar minuten te laat.
0: Ja.
1: Dus,
0: Ja, nou ja, we zijn het regelmatig in dit programma. In november staat hij nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. Leuk feitje, ik ben daarbij. Daarbij is het al meer dan een jaar geleden dat zijn nieuwe album Voor Altijd uitkwam. Dus het werd misschien wel weer eens tijd voor een nieuwe single. Solo single dan in dit geval. Die is er nu. Zijn nieuwe, misschien is het tijd. Beter laat dan nooit, zou je kunnen zeggen. En dat was het zeker. Was de hele maand juli, de korte plaat van de maand. Ik heb het natuurlijk over Yves Berendsen.

0: 10 voor 9.
1: Alleen als op de klok af.
0: Misschien is het tijd. Yves Berendsen, de concordeplaat van de maand. Juli. En je hoorde hem voor het laatst.
1: Tijd.
0: Tijd voor?
1: Is het nou al tijd voor hardcore, house, stampen?
0: Nee, dat is over een uurtje pas. Dat is gewoon over een uurtje pas.
1: Oh, man.
0: Jammer, hè?
1: Ja, voor je vind ik eigenlijk wel...
0: Ja, moet je nog een heel uur wachten.
1: Nee, ik ga niet wachten. Ik ga gewoon actief bezig zijn.
0: Oké. Nou, dan gaan we ook nog eventjes wat doen. Want normaal gesproken kijken we rond de klok van nu altijd even naar de opmerkelijke gebeurtenissen in de hitlijst. Maar aangezien we deze week plaatjes 2016 draaien, heb ik de hitlijst van 30 juli 2016 erbij gepakt.
1: Wat toepasselijk.
0: Nou, wat toepasselijk, hè? Oh. Nou, daar zijn natuurlijk hoogste nieuw binnenkomers. Er zijn natuurlijk nummer 1 van Nederland. En de hoogste nieuw binnenkomer van die week was van Major Lazer. Samen met Justin Bieber en Mo kwamen nieuw binnen op nummer 29 met Cold Water. Nee, die.
1: Wat heb ik in Noorwegen ook?
0: Koud water.
1: Koud water?
0: Ja, en niet alleen koud water.

0: Goed, de hoogste nieuwe binnenkomer van de week. Van 30 juli 2016. Nummer 29, Major Lazer en Justin Bieber met Mo en Cold Water.
1: Ik denk trouwens dat ik hoger binnengekomen ben in Nederland. Dan 29.
0: Ja.
1: 30.000 feet of zoiets. Zo. Ja.
0: Vanaf een berg.
1: Nee, maar ik bedoel met de vlucht. Vliegtuig.
0: Precies. Ja, ik zat ook wel in een vliegtuig dinsdagavond.
1: Ja.
0: Maar dat was maar 1,5 uur vliegen.
1: Ja, ook zoiets bijna. Nou ja. Met landen, taxi en weet ik allemaal wat, geloof ik iets van 2 uur of zo.
0: Ja, precies. Ja. Dus ja, dat was bij mij inderdaad ook. Ja, en ik vind al vliegen nooit zo leuk, stiekem. Oh. Tenminste, ik maak er geen geheim van. Ik vind vliegen gewoon niet leuk. Want ik zeg altijd, ik zit liever 16 uur in een auto dan 3 uur in een vliegtuig. Dus ik heb nu allebei een beetje gedaan. Dus okay. Ik ben hem heen met de auto gegaan en terug met vliegtuig.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus nou, dan hebben we dat ook weer
1: Ik zat ook naar buiten te kijken en dan naar de vleugels en dat soort dingen. En dan zie je met landen en starten, zie je al die vleugels bewegen. En dus technicus vind je dat wel heel erg leuk.
0: Ja, ik was blij dat ik in het gangpad zat en dat ik niet naar buiten kon kijken. Goed, dan hadden we natuurlijk ook in diezelfde week nog een nummer 1 van Nederland. Maar liefst 8 weken stond hij toen op de nummer 1 positie. Justin Timberlake. And Can't Stop the Feeling. Een lekker plaatje. Zomersplaatje.
1: Yes.
0: Gezellig.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
2: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Kortom, Korevaar.
8: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaar. Dit is Kortom, Korevaar.

0: Avond. Het is vandaag donderdag 30 juli 2026. Het is bijna 7 over 9. Mijn naam is Dennis. Leuk dat je luistert. Dit is de klok van 10. Kortom Korrevaar, jaargang 7. Nummertje 329. En bij ons is nog steeds Rob.
1: Hey, goedenavond, Dennis.
0: Ja.
1: Goedenavond.
0: Hallo, hallo. Hallo. We zaten net te kijken naar de reportage over de Algrabrug.
1: Ja, dat is wel bijzonder en indrukwekkend.
0: Nou, dat zeker. Ik wil daar nog even ook iets nuttigs over zeggen. En dan denk je, ik voelde hem aankomen. Ja, ik voelde hem aankomen. Ja. Maar het contact had daar contact niet zelf, maar die heeft het gebracht. Het is namelijk de VVD en Krimpen aan de IJssel maakt zich zorgen over de parkeeroverlast in de aangrenzende Kapelse woonwijken tijdens de afsluiting van de Algrabrug. De partij vreest dat Krimpense automobilisten hun auto in de wijken aan de Kapelse kant parkeren en vervolgens lopend of met de fiets de brug oversteken. De VVD heeft het college gevraagd of dit scenario bekend is en of er onderzoek is gedaan naar de hoeveelheid extra parkeerbewegingen tijdens deze afsluiting.
1: Ja. Ik kan me er iets bij voorstellen.
0: Op zich een goede vraag. Maar op zich ook wel weer typerend dat de VVD zich dan druk maakt over het feit of de mensen de auto wel kwijt kunnen.
1: Want voor mij is de VVD toch veel meer dat mensen juist naar hun werk moeten kunnen.
0: Ja.
1: Nou, dan moeten
0: ze hebben ze daar toch die auto voor nodig.
1: Ja, daarom.
0: Ja, precies. Nee, maar ja, goed.
1: Overigens, ik weet niet of ik weet niet of dat op vrijwillige basis kan of dat je daarvoor uitgenodigd moet worden. Maar je hebt de app die heet Reiswijs.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld omdat ik veel over de A20 rijd, werd ik uitgenodigd om in verband met die versmalling van de brug en de wegwerkzaamheden, mm-hmm. om alternatieven te doen. En daardoor zou je dus punten of systeem of weet ik wat kunnen verdienen.
0: Ja. Yeah.
1: Middels die app.
0: Oké. Okay.
1: En daar zou je dus weer weet ik wat cadeaus voor kunnen kopen.
0: Oh.
1: Of dat soort dingen. Ah, ik weet niet of dat voor de Algrabrug dat soort dingen ook
0: weet ik niet. Ik had wel. Heb je daar dan zo'n brief van gehad?
1: Ja, thuis. Persoonlijk heb ik daar een brief van.
0: Ja, die heb ik ook gekregen. Omdat ik inderdaad. Want ze hebben toen in mei een soort peiling gedaan. Wie er veel over de A20 reed. En toen aan de hand daarvan kreeg ik inderdaad ook die brief.
1: Ja.
0: Ja, nu je het zegt, ja. Maar ik heb hem niet zo.
1: Dus ik weet ook niet
0: of
1: dat soort dingen voor de Algrabrug doen.
0: Geen idee.
1: Ja.
0: Ja, dan ben ik daar de afgelopen maanden ook wel dikwijls overheen gereden.
1: Ja.
0: Want ook tijdens de afsluiting van de Julianensluis ben ik toch regelmatig over Kapelle gegaan.
1: Ja.
0: Nou ja, het zou best kunnen. En misschien niet eens een heel gek idee, maar het brengt wel wat teweeg, die Algrabrug.
1: Ja, jij zegt geen gek idee. Ik vind het wel. Ik begrijp het wel, maar op een of andere manier heb ik toch het idee dat het raar is dat je iets gaat betalen of doen om iets niet te doen. Dus ik ga niet met de auto naar mijn werk.
0: Nee.
1: En ik word daarvoor beloond.
0: Ja,
1: weet je wat?
0: Ja. En dan alleen waarom dan alleen dan?
1: Ja.
0: Dat vraag ik me dan ook wel een beetje af. Nou ja, goed, het is natuurlijk gekkigheid, maar...
1: Met mijn rijstijl kan ik me voorstellen dat ze me beloven.
0: Liever uit de auto houden. Ja, precies. Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, je ziet natuurlijk zelf ook veel gekke dingen op de weg gebeuren als je veel op de weg ziet. Maar
1: van
0: sommige mensen... Ja. Ja. Ik ben het ook nooit, hoor.
1: Nee, ik ben het
0: ook nooit. Tenminste... Nou, vanmiddag. Vanmiddag was ik in Waalwijk geweest even. En ik kom daar vandaan. Dus ik rij naar...
1: Jij komt toch hier vandaan?
0: Ja, maar ik kwam uit Waalwijk vanmiddag.
1: Oh, bedoel
0: dus ik rij van Waalwijk naar huis. En toen op een gegeven moment eerst een stukje A59. En dan mag je dan 100. Nou, hoe lang ik 90 heb gereden, dat is ook weer ongekend. Dat mensen die denken dan, oh, ik ga een vrachtwagen inhalen, maar dan ga ik 1 km per uur harder rijden dan dat de vrachtwagen doet. Daar heb ik natuurlijk een stronthekel aan. En dan vervolgens draai ik de A27 op richting Gorinchem. En dan precies hetzelfde verhaal.
1: Okay.
0: Dat ik dan op een gegeven moment denk, jongens, rij nou gewoon een keer door. Kijk, ik ben wel van doorrijden. En ik, een paar kilometers te hard, dat moet ik ook toegeven.
1: Mm-hmm.
0: Want ik vind op een gegeven moment, als je gewoon door kan rijden en je stoort daar verder niemand, dan is het risico van een bekeuring is voor jezelf.
1: Ja, dat mag officieel niet.
0: Het mag officieel niet, nee.
1: We gaan het niet aanmoedigen.
0: Nee, zeker niet.
1: Don't
0: try this in de auto. Maar het is natuurlijk wel zo dat je hoeft niet, als je ergens 100 mag, stipt 100 of 95 te gaan rijden. Want daar heb ik echt de bloedhekel aan. Op de provinciale weg doen ze het ook. Dan gaan ze 75 rijden op de 80-weg. Ja, blijf dan thuis. Ga dan met de bus.
1: Ik vind het geen probleem als mensen dan 75 gaan rijden en dat soort dingen. Maar zorg dan dat je op de rotonde andere mensen de gelegenheid geeft om jou te kunnen passeren.
0: Als dat kan.
1: Zo'n
0: dubbele rotonde kan dat inderdaad vaak, ja.
1: En wat gaan ze dan doen?
0: Dan gaan ze
1: de hele provinciale weg 75 en op de rotonde gaan ze 80 rijden. Ja. Denk, joh, geef dat aan.
0: Het hoeft niet. Nee, dat snap ik ook niet. Van hetzelfde van die mensen, daar had ik gisteren. Ik was bij Timer geweest, wel bekend van dit programma. En ik kom uit Stolwijk gisteravond naar huis. En er rijdt er ook een auto die, na optrekken, een gang van helemaal niks. Echt een gang van helemaal niks. Ja. Dat ik dacht, nou, eer we in Bergambacht zijn, rij jij 80.
1: Of snelheid, ja.
0: En toen op een gegeven moment bij de laatste drempel, net voor de rotonde bij de molen, zou ik maar zeggen. Ja. Gaat hij daar 50 rijden. Dus ik dacht, nou, wat is dit nou? Deden ze de ruitersproeiers aan. Toen dacht ik, oh, dit moet je niet doen bij mij. Dit moet je niet doen naar mij. Oh, dus ik zeine. En toen trapte die ineens vol op de rem.
1: Oh.
0: En dan mij boos aan zitten kijken. Ik denk, ja, pik, maar je mag hier 80, rij gewoon 80. En je, dat ruitenwissersproeien, dat vind ik ook heel irritant.
1: Ja.
0: Als mensen dat doen.
1: Ik zou er eigenlijk één op de achterkant willen hebben.
0: Ja, die zo recht vooruit spuit.
1: Gewoon zo met een piesboogje op je voorgang. Ja. Achter liggen.
0: Ja,
1: goed.
0: Of een keer in een brandweerwagen rijden en dan gewoon iedereen van dat is ook niet. Nee, moet je niet willen.
1: Ja,
0: nee. Goed, genoeg frustraties.
1: Ja, we hebben nog even, anders zijn we weer te laat.
0: Ja, precies. No thank you is what I should have said. I should be in bed, but

0: Kensington in de oude formatie Do I Ever. En daarvoor nog Meghan Trainor en Me Too. Ja, en dan is het alweer 7 minuten voor 9:30.
1: Maar dat is toch niet goed meer tegenwoordig, Me Too?
0: Nee, mag dat niet? Nee, je mag al een paar jaar niet meer.
1: Oh,
0: nee.
1: Okay.
0: Maar dit is anders, denk ik.
1: Anders.
0: Dit gaat er toch om If I Was You, I Wanna Be Me Too.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een ander...
1: Ja, nee, ik zag te denken, Me Too, You Too.
0: YouTube mag nog wel.
1: Oké.
0: Niet de 2016 in de playlist in ieder geval. Zometeen nog plaatjes van Matthew Coma, Pitbull en SFB samen met Philly Moray en Lil Kleine. En dan is het rond de klok van 9:45 toch tijd voor...
1: Dennis Kwartier.
0: Ja! Ik moet de feesttoeters nog even klaarzetten, maar daar hebben we zometeen nog alle tijd voor, in principe. Dus wat dat betreft...
1: Zijn we niet te laat?
0: We zijn weer niet te laat. Nog. Nee, het is nog voor 9:30, dus ik denk dat we er nog wel mee op tijd
1: dat
0: zijn.
1: Ja, dat duurt nog wel.
0: En anders dan zouden we toch een plaatje weer eruit moeten schrappen. Maar dan gaan we Dennis Danskwartier wel besparen wat dat betreft. Want ik heb nog wel leuke plaatjes klaargezet. Ja, dat is wel... Dat
1: de subwoofer staat net lekker op te warmen.
0: Nee, precies. Er kwam net een beetje rook uit, maar dat is dat is wekelijks.
1: Ja, daarom. Dat is een stof wat deze moet...
0: Dat moest er even weer af. Ja, ik was hier 2 weken niet geweest natuurlijk.
1: Oh, dat zal het zijn. Ja.
0: Vorige week zat ik natuurlijk op band, zoals dat dan genoemd wordt.
1: Ingeblikt,
0: ja. Maar deze week zijn we er gewoon. En volgende week natuurlijk ook weer met nog meer plaatjes in 2016. Dat is ook wel leuk hoor weer. Ik moet toch zeggen, je kent dan alles toch nog, weet je wel. Dat is dan bij een paar plaatjes van een paar jaar geleden hoort, dat je dan die je een tijdje niet gehoord hebt, dan is het toch altijd, oh ja. Dan zit je de hele tijd, zit je zo. Ja, ik snap dat.
1: Meestal qua benamingen en dat soort dingen vind ik het echt gewoon,
0: moeilijk.
1: Zeg me niks.
0: Nee, oh ja.
1: Totdat je dan inderdaad ineens het nummer hoort en denk, oh ja.
0: Nou, ik vind het spel Hitster vind ik ook wel een leuk spel. Dan moet je dus, dan hoor je een nummer en dan moet je dus raden welk nummer het is. En je moet hem op de juiste tijdlijn leggen en zo. Ja, dat vind ik wel leuke spelletjes. Maar dat zou ook niks voor jou zijn.
1: Ik ben al blij als ik 1 minuut geleden geweten had wat hipster was. En dat ik het onthouden zou hebben. Laat staan dat het jaar het al...
0: Nee, precies. Ja. Nou ja. Maar daar heb je ook allerlei varianten van. Je hebt gewoon de reguliere variant. Maar ook Nederlandstalig. En van het foute uur.
1: Hipster
0: en
1: met hindernissen.
0: Ja, zoiets. Ja. Ja. Dus dat is wel leuk.
1: Dus jij bent een hipster?
0: Hitster heet het.
1: Oh, hipster. Oh, ik dacht een hipster.
0: Nee.
1: Dat is het bij mijn leeftijd ook, hè? Een hipster. Maar dat is meer je heup die dan...
0: uitwijkt. Ja, convoy exceptioneel. Ja. Maar...
1: welke heup wil u deze week? Deze week maar rechts.
0: Links kan daarna.
1: Ja.
0: Nee, precies. Ja, dat is wel wat het is. Er gebeurt verder weinig in de wereld, merk ik. Ja,
1: iets. Met Iran of zo en Trump. En,
0: en de UEFA boycott FIFA-toernooien. Ik heb er niet heel veel verstand van ook over dat voetbal. Dus ik kan er ook verder niet heel echt iets zinnigs over zeggen, heb ik het idee. Maar het is wel dat ik denk, moet je ermee?
1: Net wat jij zegt, ik heb er niet heel veel verstand van. Maar het lijkt wel of dan alles een soort bij elkaar komt en tegen elkaar is. Van hij heeft op een gegeven moment iets met die rode kaart en dat soort dingen. Hij heeft even met Trump gewabbeld.
0: En het hele toernooi volgens mij Messi willen besparen.
1: Nou ja, dat soort dingen. En dan nu gaat ineens FIFA.
0: Ja.
1: Die gaat dan ineens aandelen willen verkopen om meer uit te kunnen keren naar weet ik wat.
0: Ik heb ook geen idee.
1: En dan zou de schoonzoon van Trump, geen enkele relatie financieel dan.
0: Nee.
1: Die zou dan wel aandelen of sport willen sponsoren of weet ik wat dingen willen kopen.
0: Nee, hier staat, de voetbalwereld is in rep en roer over de plannen die de FIFA deze week presenteerde. De Wereldvoetbalbond wil private investeerders aantrekken door aandelen te gaan verkopen van een nieuw op te richten bedrijf. Dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen.
1: Ja.
0: Nou, de UEFA die haalt uit met duidelijke taal naar de FIFA. Het WK is niet te koop.
1: Ja, voor mij hebben ze. Wat hadden ze nou? Ik zat net een stukje te lezen dat die meneer van de FIFA die heeft een stadionverbod gekregen of zo.
0: Oh ja, geen idee.
1: Ja, ik zag er ook net iets voorbij komen.
0: Ja.
1: Dus, hoe waar dat allemaal is, weet ik niet.
0: Ik ook niet. Dus, maar het is.
1: Maar dit is wel het teken dat het live is natuurlijk, hè? Dat we niet ingeblikt zijn vorige week. En,
0: we zijn er hartstikke.
1: Ja, daarom.
0: Ik kan voor de vorm wel even laten horen wat we vorige week op de radio gedaan hebben.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee wat er nu komt, hè?
1: Oké.
0: dit was Alan Walker en Alone. Die heb ik inderdaad gedraaid vorige week.
1: Oh, dat was leuk. Ja.
0: Dat is leuk, hè?
1: Ja, dat ga je.
0: Nou ja, goed. Dat was vorige week. En deze week is het gewoon 30 juli, 2:30. En dit is Matthew Koma met Kisses Back.

0: Pit Messing Around.
1: Pitbull en Rick Iglesias en Messing Around. En daarvoor nog Stafford & Skinto met Barack Obama. Vind ik dan toch een leuke woordspeling.
2: Ja. Hé, hey, maar het Messing Around, zou dat niet een soort titelprogramma, titel van het programma... Nee? Nee?
1: Eh?
2: Nee, oké, nee, sorry.
1: Wil je de naam van dit programma omdopen?
2: Ja, de Messing Around.
1: Ja, we doen maar wat.
2: Ja,
1: ja, was vorige week nog de aandachtsplaat.
2: Oh.
1: Van Amina, we doen toch allemaal maar wat.
2: Ja.
1: Is in principe natuurlijk ook wel zo.
2: Ja. Nou, is gelukkig mijn aandacht niet zo heel erg lang en dat soort dingen. Dus dat ben ik dan weer snel vergeten.
1: Nee, precies. Ik ben ook, ik ben ook niet snel afgeleid. Oh, kijk, een vlieg. Nee. Dat is van die gekke dingen. Ja. Muggen. Oh. Als je het nou daarover hebt. Ik had er gisteren weer een.
2: Ja?
1: Ik kon al slecht in slaap komen gisteravond. Toen op een gegeven moment, ik was net weggedommeld. Ja, het was te laat. Tegen 1, hè? Kwart over 1, klaarbakker. Weer zo'n mug, zo naast je oor, weet je wel. En hij heeft me mooi te pakken op mijn hand zo weer.
2: Ja,
1: het is weer krankzinnig, die irritante beesten.
2: Ja, goed.
1: Ja,
2: in ieder geval iets wat bij je wil zijn.
1: Ja, precies. Dus, nou,
2: ja.
1: Nou, okay. Daarover. Plaatje van SFB.

0: Vandaag niet, misschien morgen. Glow in the Dark, SFB, Philly Murray en Ronnie Flex, moet ik zeggen. Ik zei de hele tijd Lil Kleine, maar het moet Ronnie Flex zijn met je zijn.
1: Oh, vandaar.
0: Ja.
1: Ik dacht al.
0: Ja, ik was ook in de war.
1: Ja.
0: Blijkbaar. Ja, maar dan ben ik toch blij dat de computer mij corrigeert. En dat mijn draaiboek mij in de steek laat op dit moment. Maar daar was ik zelf verantwoordelijk voor. Dus dat heb ik natuurlijk zelf verkeerd ingezet. Dan.
1: Heb jij gezien trouwens hoe laat het is?
0: Bijna 21:15.
1: Ja.
0: Ja, ik zit ook echt op het randje van mijn stoel.
1: Oh, is dat het?
0: Puntje van je stoel. Dat vind ik altijd gek. Waarom zit je op het puntje van je stoel? De stoel heeft helemaal geen punt.
1: Nee.
0: Dus toch op het randje van je stoel?
1: Ja, ja, ja.
0: Even snel. Nee, daar hebben we geen tijd meer voor. Ik wil net even aan mijn grote vriend ChatGPT vragen. Maar eigenlijk,
1: waarom je op het puntje van je stoel?
0: Ja, waar komt de uitspraak puntje van je stoel vandaan? Toch even snel vragen?
1: Ja?
0: Oh, wacht even. Ik wilde dit niet zo doen.
1: Is het niet zo dat je door je...
0: Oh. Waar komt de uitdrukking op het puntje van je stoel vandaan?
2: Even kijken. Die uitdrukking betekent dat je met spanning of grote interesse naar iets kijkt of luistert.
0: Ja, dat snap ik, maar een stoel heeft toch geen punt?
1: Daar heb jij een punt.
2: Het gaat dus niet om een letterlijk punt, maar om het beeld dat je naar voren leunt. Bijna op het randje van je stoel, helemaal geboeid.
0: Ah, oké, okay, dankjewel. De groeten. Hoi, Joop.
1: Toch het randje van je stoel.
0: Ja. Nou, we zijn begonnen.
1: Ja, is het zo? Ja, ja, ja.
0: Zet
1: de airco aan.
0: Spannende opbouw, even zo.
1: De airco aan voordat de subwoofer beter kan presteren.
0: Ik wil er ook wel even tegenaan blazen.
1: Ik weet niet of dat er beter wil worden.
0: Weet ik ook niet. Even kijken hoor, ik had nog wat meegenomen.
1: Hey! Let's get los!
0: Tot de klok van 10. Dennis Danskwartier.

0: En tot zover Dennis Danskwartier. Tot zover ook weer deze Gordon Korenvaar van donderdag 30 juli 2026. Voor ons zit het weer op, maar ik spreek je graag volgende week weer met een nieuwe Gordon Korenvaar. Weer op de donderdagavond, weer vanaf 8 uur en weer hier op RTV Krimpenerwaard. Het was weer gezellig.
1: Ja.
0: En de 2 uur zijn weer voorbij gevlogen.
1: De subwoofer doet het nog.
0: Die doet het nog. Dus ja. dat is toch een fijn geweten.
1: Voor volgende week.
0: Ja, nou, dat wou ik zeggen. Wat mij betreft, de groeten. En graag tot volgende week.
1: Doei!
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
5: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
4: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
7: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

info. Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.